0: gekomen. 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en de Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen om het leven zijn gekomen. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichter die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden en dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel. En er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
2: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
1: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt, die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Kherson, Kharkiv en het Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
2: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
1: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Het gaat om een olietanker die op weg was van Benin naar Turkije. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

appelen bijstert. Ons over het treffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Spreken

0: Geluk dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
2: Is het deal in Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
1: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met alles samen $1,2 miljard. Het weer, we krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: 6 uur, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Shema Fai-Fai.
2: De Antwerpse fietserstunnel is weer hersteld. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterenochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu hersteld, maar er is wel nog een probleem met één van de liften, zegt de dienst Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Richterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Richterhoever en het water zijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
2: In Turnhout is er onverwacht een graffiti-kunstwerk opgedoken van de overleden zangeres Margriet Hermans. Twee Nederlandse zussen hebben op een muur in de stad een groot portret gemaakt van haar. Margriet kwam uit Turnhout en overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. Ze kenden Margriet Hermans zelf niet. De eigenares van de muur en ook de buurtbewoners wisten er niks van, maar zijn er wel blij mee.
4: We wisten er niks van, onze gebied. De buur had er ons dat tent opgemaakt en we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op, graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi, dat is goed geslaagd.
5: Ik vind dat prachtig. Echt, echt, zij verdient dat.
6: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grote aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op vraag van Iran zelf en enkele andere landen. Maar het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, terwijl dat helemaal niet zo is. Vandaag wordt het erg warm, lokaal tot 37 graden, veel zon ook. Later komen er meer wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en van volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
7: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
8: Sam staat op.
9: Sam de Bruin.
0: Huppla, alweer een kraakverse maandag die een zweterige werkweek in gang mag trappen. Extra zonneschijn op dit vroege uur komt van deze Tondo.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: oudste artiest op Tomorrowland dit jaar, 83 jaar. Met deze hit van Disclosure opnieuw een legend status gekregen. Tondo.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Welkom vroege vrienden. Het is nu dat we die maandag moeten plukken, want straks wordt die weer veel te heet. Tot 37 graden heb je dat gehoord in het nieuws net. Jezus Christus, het is code oranje op veel plekken in ons land wat de hitte betreft. Dat wil basically zeggen dat je niet te zot moet doen. Begin niet marathons te lopen vandaag. Doe dat gewoon niet. Hou het kalm. Drink veel water. En blijf binnen waar je kan. Liefst de ruimte met een airco. Dat zou ideaal zijn, maar ik weet dat dat niet overal mogelijk is natuurlijk. Maar probeer het hoofd letterlijk koel te houden vandaag. Het goede nieuws is dat het de heetste dag van de week is en het elke dag dus aangenamer gaat worden dan vandaag. We hebben alleen maar mooie vooruitzichten. Dat is het belangrijkste om vast te houden. Blij ook om jullie weer in de app van Studio Brussel te zien verschijnen. Werner uit Poperingen heeft een good morning gestuurd. Juli is reeds achter de rug en we zitten met z'n allen op de trein richting augustus. Gert uit Herenthout die stuurt: goedemorgen Sam. Eerste werkdag na 3 weken verlof. Een beetje pijnlijk, maar ook verzacht door jullie die de ochtend weer top maken. Dat is met veel plezier gedaan uiteraard. Daaf uit Sint-Gilles-Waas zit weer in de app en stuurt raar bericht. Gaat letterlijk voorlezen wat er staat. Goedemorgen, een goede start van de... Laat de koffie smaken. Dat is niet zo'n goede start blijkbaar, Daaf, want je bent een cruciaal woord in je bericht vergeten. Ik gok een goede start van de werkweek. Dat gaan we er toch van proberen maken in elk geval. Als er iets is waar je al naar uitkijkt deze week, dan ben je heel welkom om dat te delen in de app. Ik heb straks ook nog iets heel speciaals om met jullie te delen. Iets waar jullie naar kunnen uitkijken. Maar dat vertel ik pas binnen een uurtje na het nieuws van 7 uur. Nog even dus die nieuwsgierigheid onderdrukken en geduld hebben. Het komt helemaal goed. Het is wel echt iets moois. Ik zal alvast een kalmerend plaatje van Queens of the Stone Age in gang trappen om jullie niet helemaal gek te maken. Dit is Easy Street.
1: Studio Brussel. Sam staat op.

0: maandagochtend is geen bad guy. We maken er iets moois van. Billie Eilish was dat. Goedemorgen, Gert.
1: Gert,
0: wat gebeurt er allemaal? Ja. Is dat gepiep? Is het kapot aan het gaan? Wat is dat?
1: Hallo?
0: Hallo, Gert. Check. 1, 2. Hoor je mij, Gert?
1: Sam?
0: Ah, hey. Hallo. Goedemorgen, Gert.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Het is een beetje chaos daar vanochtend.
1: Ja, het was even chaos, inderdaad. De eerste werkdag, dat hoort zo'n klein beetje.
0: 3 weken vanochtend en werk. Nu terugwerken. Dat is wel pijnlijk, man.
1: Ja, maar...
0: Kijk, iedereen die een slechte maandag heeft, het kan alleen maar beter gaan dan die van Gert, want we zijn hem kwijt ondertussen. De lijn volledig, maar werkelijk volledig onderbroken. Gert, ben je er nog? Oké, rustig blijven ademen, ja. Het gaat goed komen.
1: We zijn er.
0: Ah, je bent er weer. Je was weer verdwenen.
1: We zijn er weer.
0: Mensenlief, dit is echt een gruwelstart van de maandag voor jou, hè, Gert?
1: Ja, een telefoon en dan de Hensy die aan en uit en aan en uit gaat. Maar oké, het is in orde nu. We zijn safe.
0: Wat is dit voor een chaos?
1: Ja, was dan de start.
0: Ik heb echt nu al met jou te doen. Ik meen het. Ik heb heel hard met jou te doen, Gert. Zullen wij daar gewoon het beste van proberen maken?
1: We blijven kalm staan en dan lukt alles altijd. Okay, altijd rustig blijven.
0: Dat is goed nieuws. Goed. Je hebt wel een fijn verlof gehad. Je bent met de mobilomen rond gaan trekken. Was het leuk?
1: Ja. Ja, het was superleuk. Het weer heeft natuurlijk alles bepaald. En ik zeg het, als dit zo blijft, het is natuurlijk niet voor alle delen in Europa leuk, dat weer. Want we hebben niks gezien. We hebben ook niet zo ver gereden. Nee. De Belgische kust een beetje afgeschuimd. Maar vooral heel veel genoten.
0: Dat is
1: heel
0: goed.
1: Veel genoten van simpele dingen eigenlijk.
0: Maar dat is het belangrijkste. Je hebt 1 ding gemist de voorbije 3 weken, Gert, op de radio. Dat is dat er heel veel mensen gekke dingen horen in de muziek die we draaien. Dat is het belangrijkste dat je moet onthouden van de radio van de voorbije weken tijdens je verlof. Bijvoorbeeld in het nummer van de Bausa Magnetic, daar horen mensen dit in.
2: Koen die kookt spaghetti.
0: Koen die kookt spaghetti. Voilà, dat is een van de dingen die je gewoon moet onthouden. Ik zal dat nummer nu eens opleggen. Dan ben je helemaal weer mee met alles. En dan kan je gewoon terug het leven instappen. Gelijk elke mens die gewoon is blijven doorwerken.
1: Ik heb er ook gehoord, hoor. Ik heb er ook een aantal gehoord. En ik ga ze proberen terug op te vissen en dan stuur ik ze nog door.
0: Dat is een keigoed idee. Blijven ademen, koffietje drinken, Gert. Ja. En alles komt in orde vandaag, man. Succes! Studio Brussel.

0: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize.

0: et voilà. Met de Foofies kan onze week al niet meer stuk. Walk is dit van Foo Fighters. Goedemorgen. Het is een paar minuten voor 6:30. Shema, je kan opnieuw fietsen onder de Schelde.
1: Ja, de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was daar plots een waterlek, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek hebben ze dan gisteravond hersteld, maar één van de liften werkt nog niet, omdat er ook daar water binnencijpelde en dat is gevaarlijk. En de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er vandaag weer onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grote aanval op Iran uit te voeren, maar die zou dan zijn afgeblazen op vraag van Iran zelf en enkele andere landen. Het is ook nog afwachten of er wel echt onderhandelingen komen.
0: Ik weet al wat je gaat zeggen over het weer, maar zeg het toch maar.
1: Heet, heet, heet. Lokaal tot 37 graden. Veel zon ook. Later op de dag wel kans op enkele onweersbuien. Ook morgen nog 31 graden en onweerachtig.
0: Dankjewel.
2: Studio Brussel. Sam, staat op.
0: Gloriedagen voor de cinemas zijn het. Niet enkel blijft The Odyssey van Christopher Nolan scoren met ochtendvoorstellingen en al. Ook de nieuwe Spider-Man lokt massa's volk naar de zaal. Ik weet niet of jij hem al gezien hebt. Loser van Tame Impala zorgt voor een heel mooi muzikaal moment in die film. Maar ook nu op je radio.
3: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

0: ben ik dan ook een rebel rebel. David Bowie is dit op je ochtendradio. Maandagochtend 35 over 6.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Ik ga een tip geven voor sneller dan de zang van vandaag. Want het is geen makkelijke opgave. Pas op, het is een heel herkenbaar lied. Maar niet veel mensen kunnen daar de juiste artiest op plakken. Dus er zit wel een zekere challenge aan vandaag. Dat is dus het concept trouwens van ons dagelijkse spel. Als je het nog niet zou kennen, je moet sneller zijn dan de zang. Voor de zang begint, moet jij me zeggen wie de artiest is. En de tip voor vandaag is dat de artiest afgelopen weekend op een Belgisch festival speelde. Voilà, meer ga ik er niet bij zeggen, maar dat is toch wel een mooie tip, denk ik. Dus speel mee en bewijs wat voor muzikale held jij bent. Neem er de app van Studio Brussel al maar bij en stuur hem maar.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller.

0: Generation en Young Lean met Storm 2. De storm die komt morgen pas. Morgen zal er wel een onweer in de lucht hangen. Vandaag is het gewoon bloedje, snikheet. Neem je voorzorgen en doe niet te zot vandaag. Straks mag je nog even zot doen. Dan gaan we snel de landenzang spelen.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Sky en Billy, we can only live today. Goedemorgen, het is 7:15. Het is maandag 3 augustus.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: En dit is de dag dat Bart uit Kortemark ons allemaal gaat verbazen door onmiddellijk te raden wie de sneller dan de zang is. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen, Studio Brussel.
0: Hey, Bart, het spelletje is simpel. Hè. Jij moet gewoon zeggen wie de artiest is voor die begint met zingen. En je hebt hier in dit geval vandaag 20 seconden de tijd voor, want het is een lange intro van 20 seconden. Dus je kan goed luid op nadenken als je het niet onmiddellijk zou weten. Het is niet
2: alles. Je hebt het mij zo vriendelijk gevraagd dat ik het niet van één kon zeggen.
0: Dat is heel goed. Blij dat je meespeelt. Ja, het is dus niet de allermakkelijkste vandaag, maar ook niet de allermoeilijkste. Nee, je gaat het nummer herkennen, dat weet ik zeker. Iedereen herkent dat nummer. Maar de vraag gaat zijn, ga je de juiste artiest er kunnen opplakken? Want dat is niet altijd simpel. Niet iedereen weet de naam van die artiest. Het enige dat ik erbij kan zeggen, is dat hij wel dit weekend op een Belgisch festival stond.
2: Dat kan een
0: tip zijn, hè? Bart, toch?
2: Dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het proberen. Ik ga gewoon het nummer starten en jij mag luid opdenken en zeggen wie dit is. Hier komt hij.
2: Don't you want me, baby?
0: Van. Want dat is al goed. Dat is al heel goed.
2: Van.
0: Oh, moeilijk, hè?
2: Don't you want me, baby?
0: Oh, dat is pijnlijk, want het is goed. Je kent het. Ik wist dat je het kende. Van wie is dat? Kom aan, Bart. Kom aan. Ai. Maar het is normaal.
2: Dat is mijn jeugdjaar, nee, ik heb het.
0: Ik ben het jaar 64.
2: Het is eigenlijk mijn jeugdjaar, dus ik kom er net niet op.
0: Gisteren op de Lokerse feesten, de Human League.
2: De Human League, inderdaad.
0: Mensenlief, maar
2: ik denk dat het stress van het moment is, want anders zou ik het altijd weten.
0: Maar het is ook niet zo simpel. Ik weet dat veel mensen de titel van het nummer kennen. Dat is nooit het probleem in dit geval. Maar heel veel mensen vergeten dat dat de Human League is. Misschien ook gewoon niet zo'n goede bandnaam. Hè. Laten we dat ook gewoon concluderen.
2: Onmiddellijk de titel, en anders zou ik altijd die naam gekend hebben.
0: Ja, maar ik weet het.
2: De stress
0: weet het.
2: Van het moment.
0: Het is niet erg. Ik vond u toch een heel fijne kandidaat. En we gaan er een betere maandag van maken dan hij nu begonnen is. Salut!

Zet jij ook Shotgun op weg naar huis na een deugddoende vakantie? Ik merk dat er veel mensen opnieuw aan de slag gaan vandaag. Wees welkom bij Studio Brussel, thuis eigenlijk gewoon zoals we zeggen. Hugel houdt de zonneschijn hier wel in.

The Strokes met hun 25 jaar oude Someday. Het is nog vroeg om deze gevoelens van vrouwtje te koesteren, maar ik snap ze wel, want ik voel het zelf ook na een heel leuk weekend. Ik wil dansen.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Shema Saisai.
2: Veel bedrijven werken met het facturatiesysteem van de overheid. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol, het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Nu werkt het systeem op de meeste plekken wel goed, zegt de Vereniging van Boekhouders.
3: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en wel, moet nu ook maar goed blijven.
2: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat eerst nog met hen praten. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterenochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is dan hersteld, maar er is wel nog een probleem met een van de liften, zegt de dienst Wegen en Verkeer.
4: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
2: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben ook al heel veel natuur verwoest. En er zijn ook al zeker 600 gebouwen vernield door het vuur. Dit weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat bosbranden daar zijn nog niet onder controle. En nog in Amerika zegt president Trump dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grote aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op vraag van Iran en enkele andere landen. Maar het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat er overleg komt tussen de VS en Iran, terwijl dat niet zo is. Het wordt vandaag erg warm, lokaal tot 37 graden. Veel zon ook, later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
0: Op de E40 richting Brussel vertraag je door werkzaamheden 25 minuten tussen Everberg en Kraaijnem. In de file zijn bij Sint-Stevens-Woluwe 2 rijstroken dicht door een ongeval. Vergeet niet om een reddingsstrook te maken.
5: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Jij krijgt hier straks de meest unieke en exclusieve kans van je leven als je een fan bent van de helden genaamd Editors.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: 21 Pilots met Drum Show. Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Het is maandag 3 augustus, die belooft zweterig heet te worden, dus geniet extra hard van een nog redelijk koele ochtend. Je bent heel erg welkom bij Studio Brussel. Bert heeft onder andere gestuurd naar Studio Brussel, naar ons. Eerste werkdag vandaag, doet geweldig zeer na 3 zalige weken Spanje, maar hey, niets aan te doen. Let's go! Dat is de spirit, je moet er gewoon doorploeteren vandaag. Maar misschien kunnen we die dag wel een beetje aangenamer maken, want je bent misschien nog aan het bekomen van een stevig festivalweekend, dat kan. Onder andere Reggae Geel en Campo Solar waren er dit weekend. Ook de Lokerse feesten zijn van start gegaan en dat nog tot en met komende zondag. En deze vrijdag staan Editors op de mainstage in Lokeren. Maar jij kan ze die dag misschien al vroeger zien. Editors hebben vrijdag namelijk nog een plekje vrijgemaakt in hun agenda, speciaal voor jou. Jij kan hen ontmoeten, maar vooral, je kan hun gloednieuwe album Surface, Echo en Sound eigenlijk als allereerste horen. Want die plaat die komt pas op 30 oktober uit. Maar Editors willen het nu al eens delen met een handjevol Belgische fans. You know dat Editors zot zijn van ons Belgen. En terecht, we zijn een heerlijk publiek. En daarom hebben ze zoiets van, we willen dat album nu al eens delen met enkele Belgische fans. Wat moet jij doen om daarbij te zijn? Vooral heel goed blijven luisteren naar de radio. Want om 8 uur, dan leg ik je uit hoe we daarvoor gaan spelen. Nu gaan we eerst nog eens luisteren naar The Rush van Editors. MUZIEK

Rihanna en Calvin Harris hebben iets gevonden, namelijk de liefde in We Found Love. Maar Phoebe Bridgers die zingt in haar meest recente nummer over iets dat is kwijtgeraakt. De onschuld, denk ik, van een hoop jongens. We noemen die jongens Lost Boys.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers, een van Nederlands beroemdste Lost Boys, kan je nu vrijdag terugvinden op het podium van Suikerrock in Tiene. Joost gaat daar voor zo'n dik feest zorgen komende vrijdag. Je hoort Europapa binnen 1 minuut nog eens op Studio Brussel.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Ik ben Joost en je luistert naar...

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

zag dit, hè. Hartfeest op Suikerrock in Tienen met Joost die er komt spelen. Afgelopen weekend was het de Pride in Amsterdam, de grootste ooit. Op de Pride wordt altijd actie gevoerd voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht op wie je verliefd wordt of hoe je jezelf identificeert. Maar het is ook altijd een viering van de meest kleurrijke gemeenschappen. Met dit jaar, als een soort onverwacht hoogtepunt, de komst van de Queen of Pop, Madonna. Madonna was een uur te laat. Normaal moest ze om 1:30 s'nachts op het podium verschijnen. Het werd bijna 2:30, maar dat vond niemand erg. En ze had ook Kylie Minogue plots mee. Dit is La Isla Bonita.

0: temperaturen al komen.
1: Ze gaan er zijn vandaag. Hè. La Isla Bonita van Madonna was dit. Goedemorgen, het is 7 uur 27. Shema Peppel is dan toch populair geworden.
2: Ja, 89% van de bedrijven in België is al aangesloten op Peppel. Dat is het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat moet sinds begin dit jaar, ook al was er toch wel veel protest tegen, want dat werkte niet altijd even goed. Maar nu zijn er dus nog weinig problemen. De bedrijven die het niet willen gebruiken, die krijgen voorlopig ook geen boete. En niet alleen in Europa zijn er bosbranden, ook in de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada. Er zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd, want er zijn zeker 600 gebouwen vernield door de branden en ook heel veel natuur. Voorlopig zijn er wel geen doden of gewonden.
1: Het weer vandaag in België.
2: Veel zon en heet tot 37 graden. Later op de dag wel kans op enkele onweersbuien. Ook morgen nog 31 graden en onweerachtig.
1: Staat op. Bij de mannen heeft Wout van Aert afgelopen week in Denemarken bewezen dat hij helemaal terug is en geen klein beetje na al die miserie met zijn elleboog. Bij de vrouwen zijn ze vorige week aan de Tour de France Femme begonnen, waar Linde Merkpoel alles volgt. Linde, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sam.
1: Jij zit in een stukje Frankrijk waar de ontvangst van zijn kloten is.
3: Maar jongens, echt waar. Ik heb gisteren op twee dingen gevloekt. Enerzijds op jou, omdat ik wist dat ik heel vroeg voor jou ging moeten opstaan. En anderzijds op het Zwitsers-Franse internet. Want wij zijn tot 2:30 of zo bezig geweest met dingen door te sturen naar België. Maar het internet was zo brak. Maar goed.
1: Maar kijk, hier ben je. Je hebt nog een telefooncel ergens gevonden waar we nu kunnen bellen. En dan komt het helemaal goed. Laten we het eens meteen hebben over sprint queen Lorena Wiebes. Die eerste twee ritten gewonnen heeft. Als zij snelheid pakt, dan is dat bijna altijd over en out voor de rest van de vrouwen, heb ik de indruk.
3: Ja, dat is echt maf, hè. Dat zijn twee ritten nu waarvan iedereen op voorhand zei, dat is voor Lorena. Mm-hmm. En die doet dat gewoon. En dan las ik gisteren zo op Sporta, zo in de comments op Instagram, commentaren van, ja, dat is omdat ze geen concurrentie heeft. Nee, dat is gewoon omdat dat een fenomenaal zot spurtkanon is. Dat is onwaarschijnlijk. Wij zaten gisteren onze podcast op te nemen, want dat doen wij hier in de Tour de France van, maken we elke avond een podcastaflevering. En zij kwam naast ons aan. We zaten aan haar hotel. Zij kwam naast ons aan. En ik zag alweer eens hoe die gebouwd is. Dat is echt gestoord, Sam. En ik weet ook, ja, zij is een van die rensters hier die ook wel echt heel hard inzet op krachttraining.
1: Ja.
3: Dus dat is echt een soort van mini bodybuilder. Je ziet dat ook echt op die fiets. Zij is super breed en zij heeft kei veel kracht. Onwaarschijnlijk. Ja. En dan, zo win je deze etappe.
1: Maar wat ik ook cool vind aan haar, is dat ze niet alleen breed geschouderd is, maar ook zo vaak die brede glimlach heeft. I love Lorena Wiebes.
3: Ja, het is waar. Het is een toffe. Het is een beetje een mini Marina, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar the girl's got spunk.
1: Ze heeft
3: dat
1: ook
3: is echt wel heel fijn.
1: Lovende woorden uitgesproken voor ploeggenote Lotte Kopecky, hè?
3: Ja, Lotte is zo'n harde werker. Die gaat er keihard voor. Ik denk dat ze nog altijd wel met die honger zit. Want toen ik haar helemaal aan het begin van de Tour de France vroeg van, wat is uw stoutste droom voor deze Tour? Was ze wel heel duidelijk. Ritwinst,
1: ja,
3: zei ze.
1: Okay.
3: En uiteraard is dit al twee keer ritwinst voor de ploeg. Maar ik denk dat een ritwinstje voor zichzelf, dat ze dat ook wel heel fijn zou vinden.
1: Want worden er zo'n team eigenlijk afspraken gemaakt? Dat Lotte misschien ook eens een keer voor een ritwinst mag gaan? Of zal zij deze Tour altijd als een soort luxeknecht worden ingezet?
3: Tuurlijk worden er afspraken gemaakt. Maar dan moet er natuurlijk nog gereden worden.
1: Ja.
3: En het ding is, de omstandigheden zijn zo verschroeiend, zo hectisch ook vaak. Dat is ook wel het ding met het vrouwenwielrennen. Je zit in een gigantisch peloton met een paar ondertussen, dat kunnen we best zeggen, hyperprofessionele ploegen.
1: Ja, ja.
3: Dus je hebt een paar ploegen die echt ongelooflijk geëvolueerd zijn de voorbije jaren. Er zijn nog nooit zoveel kandidaten geweest voor het geel. Maar daarnaast zijn er ook een paar ploegen voor wie dit allemaal een beetje nieuw is. En ook heel veel meisjes voor wie dit allemaal nieuw is. Dus er zijn valpartijen, meer dan gemiddeld. En daardoor wordt het ook al wel een beetje zenuwachtiger.
1: Ja, snap ik wel.
3: Dus dat maakt het ook spannend.
1: Ja.
3: Maar goed, Lotte heeft ervaring genoeg. Zij weet genoeg hoe ze zich hierdoor moet wurmen. En ze is wel in vorm, hoor. Ze is er graag bij.
1: Heel fijn dat jij er ook bij bent, Ginder. Linda, om alles te volgen voor ons. We horen elkaar deze week sowieso terug. Heb je niet een klein beetje spijt dat je, nu je daar alles aan het volgen bent in Frankrijk, dat je niet naar de Lokerse feesten kan gaan dit jaar?
3: Sam, heel mijn familie is daar.
1: Ja, ik weet het.
3: Dus die sturen mij elke dag allemaal alle footage van op de Lokerse feesten. Ik heb al dingen gezien van Diana Ross die ik heb gemist. Ik wil het eigenlijk. Wie komt er vandaag?
1: Oh, het is te veel om op te noemen allemaal. Ik weet nu niet van buiten. Oh, maar weet je, de afspraak is, ik zal zorgen dat we vandaag op Studio Brussel nog genoeg artiesten draaien die er de komende dagen spelen. Ja. Dan kan je op die manier nog een beetje dat gevoel vasthouden natuurlijk.
3: Heel
1: Wij horen elkaar later deze week terug. Dankjewel.

0: het niet. Ook al ben je born to run, niet gaan lopen vandaag. Het is code oranje voor de hitte. We krijgen tot 37 graden vandaag in de schaduw. Jesus Christ. Wil zeggen dat het gewoon echt ongezond voor je is om zwaar te sporten. Dus doe dat gewoon niet. Hier gaan we het hoofd koel proberen houden met DJ Fresh. Ook al zingt hij over Hot Right Now binnen een halve minuut. En daarna krijg je onze nieuwe Hot Shot. Het is allemaal in thema vandaag.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: your hands up en laat die okselvijvers zien. Want het is hot right now. DJ Fresh en Rita Ora.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze allernieuwste hotshot op Studio Brussel komt van een opvallend vrolijk klinkende Matt Berninger. Je kent Matt Berninger al jaren van zijn vele prachtige, maar doorgaans zeer triestige nummers die hij zingt bij The National. Maar solo klinkt hij op het nieuwe nummer Martini Me Fazzo best jolig. Dat is onze hotshot deze week. Zelf zegt hij dat het komt omdat we dit nummer moeten zien als een soort tipsy gebed. Matt Berninger vertelt dat hij eigenlijk niet gelooft in God, maar dat als God toch zou bestaan, dat hij wil dat hij weet dat Matt Berninger kwaad is op hem. Maar dat dus allemaal met een dikke knipoog door het nuttigen van iets te veel geestrijke dranken. Ook leuk om te weten, de Monica waar hij over zingt in het lied is geen vrouw, maar wel zijn harmonica. Geniet dus van onze nieuwe hotshot Martini Me Fazzo van Matt Berninger.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Me Fazzo, I can't die.
4: Matt Berninger, Martini Me Fazzo.
1: Studio Brussel.
5: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

met Begin Opnieuw. En het is vandaag voor veel mensen opnieuw beginnen na hopelijk een deugddoende vakantie. Edge of Desire is dit van

0: Planetus-fans, opgelet. De kans van je leven na het nieuws van 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet wat er gebeurt met het voedsel dat nog in die gigantische maag zit van zo'n dode potvis? Een gigantische postmortale bloeding.
1: Op VRT1 is het jaar van de ontplofte potvis in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas barst de oorlog los in 1776 American Independence. En op VRT Max vind je nu het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30%.

0: 20% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 8 uur, goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Met Shema Saisai.
4: Peppel is dan toch populair geworden. 89% van de bedrijven in België is al aangesloten op Peppol. Dat is het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Nu werd het op de meeste plekken wel goed en zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt de Vereniging van Boekhouders.
5: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos en dan ging die zelfstandig en met die doos naar zijn boekhouder. Voilà, hier zijn mijn facturen los de top. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
4: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog altijd niet gebruiken, die hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat eerst nog met hen praten. Op de E40 naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Kruinem. Het verkeer moet sinds vanmorgen op 2 in plaats van op 3 rijstroken en moet ook veel trager rijden. In Sterrebeek, net voor de werken, gebeurde er vanmorgen wel al een ongeval. 2 rijstroken waren een tijd lang versperd, maar alles is nu weer open. In de Palestijnse Gazastrook zijn zeker 18 mensen gedood bij bombardementen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn ook verschillende kinderen en er zijn ook heel wat gewonden. Israël viel vooral woongebouwen en appartementsblokken aan. Sinds oktober vorig jaar is er nochtans een staakt het vuren, maar Israël bleef Gaza sindsdien bijna elke dag aanvallen en heeft in totaal meer dan 1200 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen, ook al is dat illegaal. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al heel veel natuur verwoest en er zijn ook al zeker 600 gebouwen vernield door het vuur. Dit weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nog geen slachtoffers, maar heel wat bosbranden zijn nog niet onder controle. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgebracht. En dat tot op 1 na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met maar liefst $1,2 miljard. Het wordt vandaag erg heet, lokaal tot 37 graden. Veel zon ook, later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
2: Op de buitenring rond Brussel ben je een kwartier extra kwijt van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid. Het gaat ook traag richting Brussel op de E40. Een kwartier erbij daar tussen Everberg en Kruinem komt door de werkzaamheden waar het daarnet in het nieuws over ging. Op de E19 ook 10 minuten aanschuiven van Rumst tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt er gewerkt. En in Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
6: Sam staat op.
7: Sam de Bruin.
2: Editors fans die als eerste het gloednieuwe album al eens willen horen, moeten aan de radio gekluisterd hangen na Florence and the Machine, Ship to Wreck.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Het is normaal als je jezelf ook als een scheepswrak voelt vandaag. Je mag het op de hitte steken tot 37 graden vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Komend weekend zijn editors in ons land. Ze spelen zaterdag op Suikerrock en vrijdag op de Lokerse Feesten. Maar ze willen jou die vrijdag van de Lokerse Feesten ook heel graag iets ontzettend unieks cadeau doen. Editors brengen voor een handvol Belgische fans namelijk hun gloednieuwe album al eens mee naar België. Surface, Echo and Sound, dat is de titel van die nieuwe plaat. Die komt pas uit eind oktober, op 30 oktober. Dat is echt nog heel lang. Maar jij mag er nu al eens super exclusief naar luisteren samen met de band. Komende vrijdag dus. Als jij daarbij wil zijn, dan is deze week jouw week op Studio Brussel. Want elke ochtend tussen 6 en 10 maak je deze week kans om daarbij te zijn. We gaan daar nu voor de eerste keer voor spelen. Je moet natuurlijk bewijzen dat je een echte fan bent van editors. Een connoisseur van hun hele uitgebreide oeuvre. Ik ga een stukje spelen uit een willekeurig nummer van editors. Plots stopt dat nummer en moet jij me in de app van Studio Brussel sturen hoe het verder gaat. Wat is het woord of de woorden die ontbreken? Dat is wat er gaat gebeuren. Stuur het me in de app van Studio Brussel. Het is heel kort, het gaat rap voorbij zijn, maar als jij een echte editors fan bent, dan kan het geen enkel probleem vormen. Here we go.
1: Make your escape. You're my own.
0: You're my own what? Hoe gaat dit nummer verder? Stuur het in de app. Welk woord zoeken we? Het kan jou een ontmoeting met editors opleveren en een allereerste listen van hun nieuwe plaat. Straks een eerste potentiële winnaar na Blackbox Revelation, hun Stronger.
2: Sam staat op.

0: Oh, wie mag Editors vrijdag ontmoeten en voor het eerst luisteren naar hun nieuwe plaat? Dit was de opgave. Make your escape, you're my own. Wat was het woord dat ontbrak? Studio Brussel.
1: Sam staat op.
0: Ja. Best veel mensen die erbij willen zijn. Best veel mensen die een juist antwoord gestuurd hebben in de app van Studio Brussel. Even checken bij iemand. Laura. Dag Laura, goedemorgen.
2: Hallo. Hey. Goedemorgen.
0: Laura, ben jij al lang editors van?
2: Ja, zeker. Al meer dan 10 jaar.
0: Ah, dat is mooi. Wanneer heb je ze voor het eerst live gezien? Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, dat was Rock Werchter, maar die ben ik in twijfel. Ik denk 2010.
0: Ja,
2: okay. Met een heel goede line-up toen. Ja.
0: Je moest één woord sturen in de app, hè, om aan te vullen.
2: Jazeker.
0: Welk woord is
2: dat
0: volgens jou?
2: Ja, de papillon natuurlijk.
0: De papillon natuurlijk. Vlinder. We zullen eens even kijken of dat klopt. Make your escape. You're my own papillon. Natuurlijk is dat juist, Laura. Proficiat.
2: Dank je.
0: Ah, jij mag naar Editors gaan vrijdag. Je mag ze ontmoeten en voor het eerst dat nieuwe album horen. Dat is toch best spannend, want dit is letterlijk 2 maanden voor de rest van de wereld dat gaat horen.
2: Amai, fantastisch. Super.
0: Ja. Geniet het keihard van. Geniet er super hard van. Andere mensen die er nog willen bij zijn, blijf de volgende ochtend luisteren naar Studio Brussel. Dan ben jij er misschien ook nog bij. Studio Brussel.

0: maar niet te zot vandaag. Alles lekker kalm houden en cool houden. Laat de Loco Loco maar aan Reinier Zonneveld.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het
3: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Jurrit Tielemans voor Man United. Ho, ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldiensten.

Are You Mine van Arctic Monkeys. Nu vrijdag brengt Techno Queen Amelie Lens een nieuw nummer uit. Samen met Angèle is dat. Die twee zijn echt besties geworden. Dit is Angèle met Dile Acoustique.

0: dance banger. Zo'n mooi gevoelige versie kunnen maken. Dat is echt wonderbaarlijk. Angèle deed het met Dille, de akoestische versie. Het is 8:28, een heel goede morgen. Je zal een verzekering makkelijker kunnen stopzetten, Shema.
1: Ja, de federale regering heeft dat afgesproken. Vanaf volgend voorjaar moet het dan makkelijker worden om over te stappen naar een andere verzekeraar of om een verzekering op te zeggen. Nu moet je dat doen door een aangetekende brief te sturen, maar volgend jaar zou je dat in een paar klikken online kunnen doen. En 89% van de bedrijven in België is al aangesloten op Peppol. Dat is het facturatiesysteem van de overheid. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar het werkte niet altijd even goed. De bedrijven die het niet willen gebruiken, die krijgen voorlopig geen boete.
0: Puffen en zweten vandaag in België.
1: Ja, want het kan tot 37 graden worden. Later op de dag kan het ook gaan onweren. Morgen ook nog warm, vanaf woensdag stilaan koeler.
0: Daar kijken we naar uit.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
0: 63 jaar geleden, in 1963, brachten een operazangeres en een vrachtwagenchauffeur samen een baby met veel lawaai op deze wereld. Het bleek een voorbode voor de rest van die baby's leven, want kabaal maken doet hij nog altijd. En zelfs heel professioneel. Namelijk in de vorm van keiharde gitaren en legendarisch goede muziek. Metallica frontman James Hetfield is die baby en hij is jarig vandaag. And nothing else matters.
3: Studio
2: Brussel.
3: Sam staat op.

0: Nu heb ik weer zin om te gaan dansen. En het weekend is nog maar net voorbij. Ah, maandagochtend. Free Your Mind van Prosper en Clooney. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Voor de meeste regio's in ons land is het bouwverlof afgelopen. Veel mensen zijn dus nu opnieuw aan het werk of toch onderweg naar het werk. Dat zal pikken links en rechts. Maar je komt daar wel doorheen. Wij zijn er de hele dag om jou daar door te sleuren. Komt helemaal in orde. Andere mensen zitten nog steeds in het buitenland of zijn net vertrokken naar het buitenland. En naar die mensen ben ik op zoek. Zeker als jij ook zo iemand bent die de radio meeneemt naar het buitenland. En ook gewoon daar naar Studio Brussel luistert. Laat van je horen als jij aan die beschrijving voldoet. Dan mag je een mooie plaat kiezen op de radio zometeen. Eerst nu Royals van Lords.

0: Crossroads Festival. Het Kind van Q's viert zijn vijfde verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Q's. Tickets en info, xrds.be. Samen met Brus en
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Minstens even goed als de muziek van Red Hot Chili Peppers zijn hun videoclips. De video van Can't Stop is enorm hypnotiserend. Dat is echt maf om naar te kijken. Word je helemaal wakko van. Maar wel leuk. In de jaren 0 was hij enorm veel te zien op MTV ook. Afgelopen zaterdag hebben we op Studio Brussel MTV geëerd. Het was zaterdag namelijk 45 jaar geleden dat de muzikale televisiezender van start ging. En collega Dave Peters is in de tijdloze een uurtje in de geschiedenis van die zender gedoken. Die special kan je herbeluisteren op VRT Max.
2: Studio Brussel, worldwide.
1: Een heel goede morgen, dag Eileen.
3: Goedemorgen Sven.
1: Eileen, in welk land bellen we jou?
3: Ik zit in Duitsland.
1: Duitsland, maar dan ben je niet op vakantie, hè?
3: Nee, inderdaad. Ik woon eigenlijk in Duitsland sinds een achttal jaar.
1: Amai, hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Ik woonde natuurlijk uiteraard voordien in België. Ja. Mijn buurman was eigenlijk een Duitser.
1: Ja.
3: Die voor een aantal jaar van de werkgevers als expat in België heeft gewerkt. Ik heb mijn man eigenlijk dan een beetje ondersteund. En alles een beetje de mooie locaties in Gent getoond. En natuurlijk van tien is het ander gekomen. En acht jaar geleden heeft hij helaas het nieuws gekregen dat hij terug moest keren naar België. En ben ik hem gevolgd.
1: Naar Duitsland. En dan ben je naar Duitsland gegaan. Maar jongens, toch. Allee, wat een maf verhaal. Valt dat een beetje mee voor jou als Belgische in Duitsland?
3: Ik moet zeggen, natuurlijk, Duitsland is anders dan België.
1: Ja.
3: Maar we fietsen graag. Dus eigenlijk, we hebben wel een zeer mooie omgeving om te fietsen. Maar natuurlijk heeft Duitsland niet die fietscultuur zoals in België. Dus dat mis ik soms wel een beetje.
1: Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat snap ik wel. Maar Duitse mannen, wat kan je daarover zeggen? Want die ben je natuurlijk wel achtervolgd tot in Duitsland. Wat vind je daar zo fantastisch aan?
3: Ik moet zeggen, ik heb mijn man een beetje gekneed om het toch een beetje Belgisch te worden.
1: Okay.
3: Dus eigenlijk heeft hij de combinatie van de twee. En dat is eigenlijk perfect.
1: Ja, oké, okay, ik snap het. Studio Brussel blijft wel al die jaren bij jou opstaan daar in Duitsland.
3: Ja. Inderdaad, ik moet zeggen, Studio Brussel is voor mij eigenlijk het klein stukje België, ook in Duitsland. Zoals ik zei, fiets ik graag, dus morgens ook meestal een ritje. Dan heb ik eigenlijk Studio Brussel in mijn oor. En eigenlijk de hele dag luister ik nog elke dag naar Studio Brussel.
1: Maar dat is zalig om te horen, Eileen. Dat vind ik echt super, super tof. Je mag een plaat kiezen om te draaien op Studio Brussel. Wat mag dat dan zijn voor jou?
3: Ik zou eigenlijk heel graag Viva La Vida van Coldplay willen horen.
1: Oké, okay. Is daar een reden voor dat je die kiest?
3: Ja, eigenlijk wel. Helaas, een klein jaar, of ja, bijna een jaar geleden, hebben wij afscheid moeten nemen van een goede vriend in België, Lieven.
1: Ja.
3: En ja, die heeft eigenlijk de strijd tegen darmkanker verloren. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een lievelingsliedje. En elke keer als wij dat horen op Studio Brussel, sturen wij nog, ik samen met mijn vriendin van luister maar naar Studio Brussel. Dat is voor ons eigenlijk nog altijd zo echt een warm momentje dan.
1: Dat is keimooi. Eileen, je mag dat berichtje onmiddellijk sturen, want hier komt Viva La Vida van Coldplay voor jullie allemaal. Met

0: is al 9 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
2: Je zal een verzekering gemakkelijker kunnen stopzetten. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om over te stappen naar een andere verzekeraar of om een verzekering op te zeggen. Dat staat in het Belang van Limburg. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn. Je moet in enkele

0: Een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via één knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
0: Elk jaar verandert maar 5 tot 10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol, het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden werkte het niet helemaal goed. Nu wel, en er zijn dus ook maar weinig zelfstandigen die niet zijn overgestapt, zegt de Vereniging van Boekhouders.
2: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en wil nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
0: De zelfstandigen die Peppol nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. In de Palestijnse Gaza-strook zijn zeker 18 mensen gedood bij bombardementen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn ook verschillende kinderen en er zijn ook heel wat gewonden. Israël viel vooral woongebouwen en appartementsblokken aan. Sinds oktober vorig jaar is er nochtans een staakt het vuren, maar Israël bleef Gaza sindsdien bijna elke dag aanvallen en heeft in totaal meer dan 1200 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gaza-strook, meer dan 60% intussen. Ook al is dat illegaal. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 2 mensen gedood en tientallen anderen raakten gewond. Verschillende appartementsgebouwen zijn geraakt. Ook andere steden werden aangevallen en ook daar zouden dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde dan ook aanvallen uit op regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen zijn gedood. Het wordt vandaag heet tot 37 graden. Het is zonnig, maar later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
4: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
6: Ik blijf nog een uur bij jou om je werkdag goed te starten. Kan niet beter dan met dit anthem van meerdere generaties. Mr. Brightside van The Killers.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

The Killers, een fantastische groep waar ik altijd blij van word. Dat zouden mijn woorden kunnen zijn, maar het zijn die van luisteraar Tim uit Zemst in de app van Studio Brussel. Hou jullie goed daar op deze hotte dag, stuurt hij ook nog. En ook dat is iets dat ik jullie allemaal zou willen wensen. Charlie XCX is dit met haar nieuwe nummer Camera.

0: Ik ga ook even leanen op jullie, net als Major Lazer die naar Pukkelpop komt binnen een paar weken.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb jullie namelijk nodig om aan de festivalroulette te draaien. Die zit weer vol met festivalmuziek, live gebracht op onze Belgische festivals. En jij bepaalt welke we effectief draaien op de radio. Dus stuur in de app als jij die macht eens wil vandaag.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Deze Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean heeft een record gebroken in de Britse hitlijsten. Voor de 19e week staan die daar op nummer 1.

0: Straks wordt er gedraaid aan de festivalroulette. Als jij je kans wil wagen, stuur dan festivalroulette en je nummer in de app van Studio Brussel.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Sex on Fire van Kings of Leon. Een heel goede morgen. Het is 25 over 9 op maandag. Jawel, maandag. De eerste maandag van augustus.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, Peter uit Engelmunster.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik weet het niet goed. Je hebt niet veel geslapen, hè, Peter?
2: Ja, nee. Een uurtje of drie zeker, zoiets.
0: Oh, pijnlijk. En was het effectief om een festival te gaan vieren?
2: Ik was gisteren in Lokeren. We hebben daar hele mooie, goede optredens gezien.
0: Wow, wat vond je van de Human League? Dat was gisteren toch, hè?
2: De Human League, ja. Dat was goed, zoals altijd. Ja. Dat was al de zevende, achtste keer dat ik ze gezien had.
0: Allee,
2: maar Gary Newman vond ik nog beter en verrassend was Given Friday.
0: Allee, tof. Maar jij bent dus echt een festivalman, zoveel is duidelijk. Want ik zie dat je ook op Rock Werchter was dit jaar. Dan ben je de ideale figuur eigenlijk om aan de festivalroulette te draaien. Je weet hoe het gaat. Mm-hmm. We draaien eraan, ja, er komt Belgische muziek uit. Ik bedoel, muziek van op een Belgisch festival. Het is niet allemaal Belgische muziek, het is van overal. Maar wel van op een van onze festivals. En jij bepaalt of het wel of niet draaien. Zal ik er meteen een eerste keer een snok aan geven?
2: Oké, doe maar.
0: Let's go.
2: Draai maar.

0: De gekken van de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Wat denk je? Gaan we dat doen of gaan we nog even doordraaien?
1: Nee, dat is niet echt mijn ding. Draai maar nog eens.
0: Dan gaan we nog eens draaien. Hoppa.
1: Oké.

0: Angels van DXX, die heb je misschien wel gezien op Rock Werchter dit jaar.
1: Ja, die hebben we inderdaad gezien, maar ik vond het eigenlijk een beetje te rustig. Dus ik wil nog iets draaien.
0: Laat ons hopen dat er iets steviger uitkomt dan voor jou. Hier gaan we.
1: Oké. Dank je.

0: zuidverre sola van Deus.
1: Ook al meerdere, ja, ook al meerdere keren gezien.
2: En goed, hè?
1: Laat maar draaien.
2: Dat is toch een goeie, hè?
1: Ja, een zeer goeie.
2: Daar gaan we daarvoor gaan.
1: De Vlaamse is trots, hè?
2: Ja, absoluut. Dankjewel om mee te doen, Peter. Fijne dag nog voor jou.
3: Studio Christel. De festivalzender.

Krieg, Bloemencarten en Sharon David. Samen maakten zij deze Goed Genoeg. Een heel erg goede morgen. Het is maandag 3 augustus, 9:36. Wordt dit de week dat we eindelijk nog eens zo'n verfrissende spat regen gaan te zien krijgen? Ja of nee? Het zal niet vandaag zijn. Vandaag is het echt Empire of the Sun weer. We are the people. We

0: het...
1: Pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het...
1: Feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het...
2: Eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Plucked Out of Heaven van Bruno Mars. Morgen is het dinsdag en zoals elke week dus ook Ticket Tuesday op Studio Brussel met tickets voor Weekend Dance, Alcatraz en Crossroads. Op dat laatste festival kan je Mallgrab meemaken, bekend van deze hit met Milky.

Learn to Fly van Foo Fighters. Straks na het nieuws van 10 uur is Joris Brijs er opnieuw om jou met veel goesting door de maandag te loodsen. Eerst nog een comic trip van Sylvie Kreusch.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op Telenet.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: 10 uur, een heel goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Shema Saisai.
6: Je zal een verzekering makkelijker kunnen stopzetten. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om over te stappen naar een andere verzekeraar of om een verzekering op te zeggen. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn. Je zal dat snel zelf online kunnen regelen. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
7: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij een mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten.
6: Elk jaar verandert maar 5 tot 10% van de Belgen van verzekering. Een kinderboerderij in Braschaat bij Antwerpen is dan toch de bron van een besmetting met de stek

0: bacterie bij verschillende kinderen. De boerderij werd enkele weken geleden gesloten nadat 8 kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis waren beland. De overheid heeft mest van de dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt het departement Zorg.
1: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
0: De kinderboerderij in Brasschaat nam intussen maatregelen en mag morgen weer opengaan. Ariana Grande zal vanaf volgende maand niet meer te zien zijn in het openbare leven. Ze zegt dat ze genoeg heeft van de eindeloze kritiek die ze de laatste jaren krijgt op haar leven, vooral op haar gezondheid. Veel mensen vragen zich af of Ariana ziek is omdat ze mager is. Zelf heeft ze er nooit een verklaring voor gegeven, maar ze riep wel al meermaals op om niet zomaar te oordelen over iemands uiterlijk. Enkele dagen geleden nog bracht ze haar 8e album uit. Ook daarin heeft ze het over alle commentaar. Ariana Grande zal vanaf september niet meer optreden en volgend jaar zal ze ook niet meer meespelen in een musical. Het is heet, tot 37 graden halen we. Het is ook zonnig, maar later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht lokaal regen of onweer. Morgen 31 graden en ook nog onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
2: Brussel. Joris Brijs.
3: Goedemorgen, vakantiegangers of harde werkers. Ik heb deze maandag playlist afgestemd op het aantal graden vandaag, dus het wordt heet. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Chelsea Rogers van Prince. Fijn dat u luistert. Ik heb me goed laten vangen vanmorgen. Niet naar de weer-app gekeken. Ik hoorde net van Shema Saisai dat we 37 graden kunnen aantikken vandaag. En hier zit ik dan met lange broek en t-shirt in veel te dikke stof. Dus ik zoek mee naar verkoeling de komende uren. Doen we samen. Dit zijn de Strokes met Lonely in the Future. Goedemorgen.

Ik moet dringend op vakantie is een zin die je best thuis laat als je vandaag opnieuw begint te werken na het bouwverlof. De vakantiedagen zijn opgesoupeerd in dat geval. Ik zal je een dubbele dance geven om je in je werk te doen duiken vandaag. De eerste is van Slater. Daarna ook nog Dance van Justice.

0: NCE maakt Dance van Justice. De eerste maandag van augustus is het vandaag en die levert ons een nieuwe hotshot op.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Matt Berninger heeft uit het niks, zonder aankondigen, een nieuw nummer laten ontsnappen. Martini Mi Fatso, een vrolijk of speels klinkend titel. En zo vrolijk en speels klinkt ook het nummer zelf. Mij doet het een beetje denken aan wat Matt Berninger deed met zijn andere band naast The National, Elvi. Daar ging het er 10 jaar geleden ook heel opgewekt aan toe in die muziek. Matt Berninger heeft Martini Mi Fatso ook al gespeeld op Rock Werchter een maand geleden. Dus als je daarbij was, dan ga je het misschien herkennen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini mi fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini mi fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Hot to Go van Chapel Roan. De Lokerse feesten zijn begonnen vanavond. Dropkick Murphys en ook Therapy op het podium daar in Lokeren. Al moet je deze van Therapy, een cover trouwens, niet verwachten. Diane zullen ze niet spelen, want ze spelen daar de plaat Trouble Gum integraal. Dan zullen wij doen wat Therapy niet van plan is. Diane wel spelen.

Talk to You van Another Cat. Het heet beloofd, niet alleen buiten, ook in onze maandag playlist. En dan komt een Catalaanse furie van pas. Dit is Rosalía met Malamente.

10 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Preuteleuten, Willy Sommers,

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,99 euro.

makkelijker om de schuld door te schuiven. Blame Brad van de Beaches. Je hebt van die up-tempo zomernummers, maar ook trage muziek kan perfect bij een dag waarop we 37 graden verwachten. De gitaar van Mac DeMarco is er een die doet smelten en ik stel er mij altijd zo'n Fata Morgana bij voor. Hij speelt trouwens begin september in OLT Rivieren of nog maar een maand. Dit is All of Our Yesterdays.

Drop It Like It's Hot, Snoop Dogg en Pharrell Williams. Bij het horen van de Haunted Youth sta ik opnieuw vooraan in de barn van Rock Werchter. Begin vorige maand bij voor mij een van de beste shows van die vier dagen Rock Werchter. Dit is Forget Me.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

0: Everywhere van Fleetwood Mac. Van straks tussen 11 en 12 gaat het barbecue-alarm af. Hou je grillspullen bij de hand om hem af te kloppen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
9: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 11 uur, een heel goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
0: Shema Saisai.
11: Er komen weinig trajectcontroles bij. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen werden afgekeurd in de laatste 2 jaar. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen op gewestwegen moeten dat eerst aanvragen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er 15 aanvragen geweest en maar 4 daarvan zijn goedgekeurd, zegt Wegen en Verkeer.
12: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
11: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn.

0: Ja, je zal dat snel online kunnen regelen. Nu veranderen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: We zien dat in België slechts 5 tot 10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed, omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
0: In Marokko komt er veel kritiek op de overheid na de dodelijke oversteek van migranten naar het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee naar het Spaanse stadje te geraken dat in Marokko ligt. Meer dan 70 mensen zijn daarbij overleden, de meeste zijn verdronken. De Marokkaanse regering zei gisteravond dat het de schuld was van mensensmokkelaars die mensen foute informatie hebben gegeven. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
2: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Het is heet tot 37 graden, ook veel zon, maar later op de dag kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht ook nog regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
3: Joris Brijs.
4: Je hebt het gehoord, het is barbecue weer vandaag. Dus zorgen wij voor budget om te bakken en te braden. Hou je klaar voor het barbecue-alarm dit uur. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

All My Life, Purple Disco Machine en The Magician. Het enige wat hier vandaag somber is, is deze My Body Isn't Ready van Somber. Voor de rest, wat een stralende maandag.

0: Electric Feel van MGMT. Je hoort zometeen het petekind van Harry Styles heel kort op de radio aan het begin van As It Was.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Studio Brussel.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

In de Tour de France, Fam rijdt de Nederlandse Lorena Wiebes op dit moment in het geel rond. Vandaag staat de derde etappe daar gepland. En dat klinkt dan zo. Van Genève naar Poligny in Frankrijk. Ik ben daar toevallig vorige week nog geweest in Poligny. Ze waren daar alle banen aan het heraanleggen voor de komst van de Tour. En toevallig is vandaag ook dit nummer van Kraftwerk jarig. Soms klopt het toch allemaal. Dit is Tour de France.

0: Evolution van Nothing But Thieves, de nummer 1 in de afrekening. Bij alle dagen boven 25 graden komt de barbecue reflex boven.
1: Het barbecue alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: We geven je heel de zomer lang een barbecue-budget van 100 euro weg. Daar kan je alle kanten mee op om je grilltalent te showen aan vrienden en familie. Als je dat budget wil binnenhalen, dan moet je nu goed luisteren naar Feel It Still van Portugal The Man. Ergens in het nummer wordt één woord weggegrild door onze barbecue. Als jij me zo meteen kan zeggen welk woord wij zoeken, dan kan je aan de barbecue beginnen denken. Stuur het woord dat we zoeken zo snel mogelijk door in de app van Studio Brussel. Veel succes!
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: staat hier barbecue-budget op het spel 100 euro op onze grill.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Dag Leen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Joris.
0: Ben je aan het werk, Leen, of zit jij vol in jouw vakantie?
3: Ik heb een dagje verlof vandaag. Mijn vriend is vandaag jarig, dus ik had een dagje verlof ingepland.
0: Hé, hey, leuk. Gelukkige verjaardag ook aan de vriend. En je wil graag op jouw dag verlof barbecuen met vrienden. Misschien dat dat vanavond nog niet gaat lukken, maar je gaat al wel met budget aan de haal. Misschien uit onze portefeuille. Dat hoop je.
3: Dat zou heel tof zijn.
0: Oké, okay, Leen. We zoeken dus een weggegrild woord in dit geval. En dat is misschien een grote tip. Zelfs een jaartal. Uit het nummer Feel It Still van Portugal The Man dat je net gehoord hebt. Welk jaartal of welk woord zoeken we?
3: 1966.
0: We gaan eens luisteren. I'm a rebel just for kicks, man. I've been feeling it since 1966, man. Leen, dat is goed. Op de verjaardag van jouw vriend, hoe oud wordt hij?
3: 45.
0: 45, dus die is niet van het jaar 1966. Nee, dat zou al veel te oud zijn, hè?
3: Nee.
0: Leen, jij kan beginnen nadenken over wat er op je boodschappenlijst mag komen. Wat is voor jou de nummer 1 op die lijst? Wat moet er op de barbecue?
3: Wat moet er op? Ribbekes, sowieso.
0: Oké, ribbekes, het moet lukken met 100 euro. Ik denk dat jij kilo's ribbekes gaat kunnen kopen met ons barbecue-budget. Geniet ervan, Leen, binnenkort.
3: Super.
0: Goed vieren vandaag
3: dankjewel.
0: Op jouw verlofdag en de verjaardag. Bye-bye.

0: That Look You Give That Guy van Eels. Zometeen heel welkom bij de meiden van Merel.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker even

Lekker met de meiden van Merel. Nu nog eens een van de ontdekkingen van de afgelopen maanden. Bleach 93. Mannen uit Ierland stonden ook op Rock Werchter. Dit is Ceiling.

Small Town Boy van Bronski Beat. Queens of the Stone Age. Als we aan hun muziek denken, dan zoeken we het meestal toch qua tempo in de hogere regionen. Maar ze kunnen het ook rustig doen. The best Queens of the Stone Age in deze Easy Street. Fijn nummer op weg naar de middag.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Schema Sai Sai.
5: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje. Behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Het wordt wel erg warm en zonnig. En veel gebouwen zijn niet aangepast aan die hitte. En dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra zonder airco of verkoeling. Ook bij deze bewoners van Ter Biest in Grimbergen.
6: Heel warm. Veel te warm.
7: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
8: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
9: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
5: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen werden afgekeurd in de laatste 2 jaar. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen op gewestwegen moeten dat eerst aanvragen bij Wegen en Verkeer. En de voorbije 2 jaar waren er 15 aanvragen, 4 daarvan zijn goedgekeurd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ann Christiaans heeft opgevraagd. Wegen en Verkeer checkt altijd of er veel ongevallen door overdreven snelheid zijn op een bepaalde weg voor trajectcontrole kan. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
10: Het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
5: En in Marokko komt er veel kritiek op de overheid na de dodelijke oversteek van migranten naar het Spaanse Ceuta. 10.000 mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee naar het Spaanse stadje te geraken dat in Marokko ligt. Meer dan 70 mensen zijn daarbij overleden, de meeste verdronken. De Marokkaanse regering zei gisteravond dat het de schuld was van mensensmokkelaars die mensen foute informatie hebben gegeven. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
11: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam

0: overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
1: Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag minder warm.
2: Brussel. Joris Brijs.
3: 37 graden en zomer, allemaal goed en wel, maar hou het veilig daar met die hitte. Er klinkt nu al op zijn Belgisch een donderslag door de radio met Imagine Dragons.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Thunder krijgen we meestal op ons dak. Na een paar dagen heet zomerweer voorlopig nog geen onweer op komst. Wel, James Hetfield, de frontman van Metallica, is vandaag jarig. 63 jaren staan er nu op zijn teller. Je hoort hem na Jay Bernard. Here I go.

James Hetfield. Van Metallica, 63 jaar geworden vannacht. Maar waarom zou je dus wakker liggen van leeftijd als je tijdloos bent? Ofwel ben je aan het werk op deze hete maandag. Misschien ook net opnieuw begonnen na 3 weken bouwverlof. Ofwel heb je vakantie. En is Studio Brussel je vaste reisgenoot? In beide gevallen komen er nog een hoop platen aan die passen bij jouw mood. We gaan ook nog eens aan de festivalroulette draaien voor live muziek zometeen. Heel fijne dingen op de plannen. Welkom.

0: Open your eyes en neem de oren in één trek mee voor een draai aan de festivalroulette.
1: De festivalroulette.
0: Dus we pikken opnieuw live muziek mee van op een van onze festivals. Aan jou om te kiezen welke live track we spelen op de radio. Je krijgt 3 draaikansen om je favoriet eruit te pikken. Dus kom maar op in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Fat Lip van Sum 41. We gaan draaien. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Wegdraaien zou ook kunnen met deze overdreven temperaturen vandaag, maar we houden het bij veilig draaien aan de festivalroulette. Dag Gert.
2: Dag Joris.
0: Gert, je bent op post op maandagmiddag. Bel ik je los in je vakantie of op je werk?
2: Je belt mij zo op mijn middagpauze op mijn werk, want mijn verlof is helaas vandaag sinds deze ochtend gestopt en ik ben terug aan het werk van sinds vandaag.
0: Ja. Je bent er opnieuw in gevlogen. Na hoeveel weken vakantie?
2: Na 3 weken vakantie.
0: Dat is pittig, hè? De maandag na de vakantie. Maar Gert, het leven, dat is balanceren en evenwicht vinden. Dus na vakantie komt er opnieuw werk. Zo is het, hè?
2: Ja, het moet, hè. We vinden het allemaal niet zo erg, natuurlijk.
0: Als je graag werkt, dan is het niet zo'n probleem, hè? En dat is het geval bij jou?
2: Inderdaad. Ja, ik werk graag. Geen probleem voor mij.
0: Gert, ik kan je wel wat live muziek geven om de vakantie nog iets op te rekken tot vrijdag, tot maandagmiddag. Ik zit al met vrijdag in mijn hoofd. Je mag maximum 3 keer draaien aan de festivalroulette als je meteen overtuigd bent van een live track. Niet twijfelen en die kiezen. Zijn we weg, Gert?
2: Ja.
0: Let's go.
2: Draai maar.

0: Gert, ik ben niet op de hoogte van jouw muzieksmaak, maar Warhouse, Love's a Stranger, is dat iets voor jou?
1: Dat is al een hele goeie, dat heb ik zeker nog wel eens willen zien. Maar ja, we draaien alles graag aan dat, dus ik zou zeggen, draai nog maar eens.
0: Oké.

0: vind ik heel moeilijk om in te schatten bij jou, Gert. 21 Pilots en Stressed Out.
1: Ja, dat is zeker niet slecht. Maar ik gok, en ook al is het misschien niet beter dan dit, het is zeker niet slecht, dan we dan toch eens de kans hebben om een rat te draaien en wat geluk te hebben, wie weet. Maar we draaien nog eens, toch wel.
0: Oké, wat is jouw muzieksmaak? Welke band steekt er bij jou bovenuit?
1: Ik ga eerder naar het iets hardere gitaren, ja, gaande van metal tot een goede rock. De muziekgenres zijn wel heel breed, maar toch, ik prefereer dan toch nog altijd iets het metal genre. Ja. En dat alles wat daar aanliggend is.
0: Oei. Gert, dit staat ver weg van metal.
1: Ja, maar niet erg.
0: Maar het is prachtig wel, hè? BB van Tamino.
1: Ja, ja, goed.
0: Ja, wel mooi nummer, hè? Je bent, als metalfan kan je toch ook genieten van iemand met een engelenstem als Tamino.
1: Absoluut. En live muziek is toch nog altijd iets anders dan gewoon de plaat. Ik ben altijd een liefhebber geweest van live muziek, dus vandaar. Alles van live is toch altijd nog beter. Hè?
0: Dan zit jij op je plaats bij de Festival Roulette. En zeker echt waar bij die versie van Tamino. Van Habibi 6 minuten lang om de radio wegsmelten. Op een dag van 34 graden. Samen met Tamino. En Gert, fijne werkdag daar nog. Eerste werkdag na 3 weken vakantie. Geniet ervan.
1: Dank u, Jori.
0: Hey,
2: de festivalzender.

0: Latch van Disclosure, Fred Again en Zomer. Zoek maar eens een betere combo. Je hebt 12 seconden de tijd.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Yo, what's up? This is Fred Again.

Delilah, Fred Again, Stromae is tegenwoordig fan van samenwerkingen. Deze heeft hij met Tove Lo gedaan, Defleur.

Ghetto Superstar. Het volgende nummer ademt nog meer zomer dan verse oesters zelf. Dit is Oysters in My Pocket, de iets wat chicken lunch van Royal Otis. En is het al bijna 1 uur dan?

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: 1 uur, een heel goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
5: Charlotte Kreul.
6: In Antwerpen is een arbeider in levensgevaar. De man van 50 was gevallen tijdens dakwerken aan de kathedraal. Hij hing vast in een veiligheidsharnas, maar hij bleef daarin na de val bewusteloos hangen. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht, zegt de politie.
7: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld bovenop dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
6: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Het wordt erg warm en zonnig en veel gebouwen zijn niet aangepast aan die hitte. En dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra met weinig of geen airco. En dus probeert het personeel verkoeling te voorzien, zegt begeleider Magali van woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen.
8: Wij proberen vooral te zitten waar dat heel veel koelte is, bijvoorbeeld in de eetzaal en de cafetaria. Wij komen ook rond met extra drank toe. Dus cola, aquarius, extra water, fruitsap, wat dat ze ook maar willen. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
6: Vanaf 1 september zal de pensioenlijn niet meer gratis zijn. Elke ochtend komen er duizenden oproepen binnen, zeker na de recente pensioenhervormingen. Maar het gratis nummer kost per jaar meer dan €1 miljoen voor de pensioendiensten. Om te besparen schakelen ze nu over op een standaard nummer. Voor de meeste bellers verandert er weinig.
9: Vanaf 1 september schakelen we voor de pensioenlijn over op een standaard nummer. Dat is het nummer 02-225-1765. Maar voor de meeste mensen verandert er niets. Dus de openingsuren blijven hetzelfde, de dienstverlening blijft hetzelfde en voor de meeste Belgen zitten de belminuten inbegrepen in hun vaste of mobiele abonnement.
6: En in het voetbal verlaat Koskaritsas Racing Genk voor Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt zowat €30 miljoen aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Caritsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag minder warm.
0: Een fotoboek vol herinneringen?

Sucker en Sea Arctic Monkeys. Angèle heeft gisteren alweer geteased naar nieuwe muziek op haar Instagram met allemaal foto's waar Instinct op staat. Instinct. Waarschijnlijk de titel van een nieuw nummer, of misschien, een grotere kans, de titel van een nieuwe plaat. Waar misschien dit nummer op terechtkomt, de akoestische versie. Veel misschien nog. Binnenkort waarschijnlijk bevestigd. Nieuwe muziek van Angèle.

0: Losertainment Pala. We gaan dit uur nog surfen met de Beach Boys.
1: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Een zomer zonder Eric Prydz is geen zomer. De volgende intro verdient alle credits, daarom voluit Someday, Somewhere van Jungle.

Change van The War on Drugs. De kans is heel klein dat je en op vakantie bent en kan surfen en naar de radio luistert op dit moment. Als je toch 3 vinkjes kan zetten, geniet van deze en laat iets weten in de app van Studio Brussel.

0: weken worden wij wakker op de eerste dinsdag van augustus. Dat is en blijft ook tijdens de zomervakantie Ticket Tuesday.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: En morgen vallen er dus opnieuw tickets uit voor uit de lucht voor festivals Crossroads, Alcatraz en Weekend Dance. Die drie festivals, daar kunnen we je morgen blij mee maken met tickets voor die festivals. Die tickets die liggen hier te wachten. En bij Weekend Dance bijvoorbeeld kan je dan Felix de House Cat nog eens van dichtbij zien. Morgen meespelen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Paul is blij. Ja joh, dikke beat op maandagmiddag stuurt hij Let's Go Stubru. Je kan die beat horen op het strand van Zeebrugge. Over een kleine twee weken speelt Felix de Housecat daar op Weekend Dance. En morgen dus luister op Ticket Tuesday om kans te maken op die tickets.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Number of the Beast, Iron Maiden. Het is hier al bijna game set match voor mij. Pien Lefranc komt eraan om 2 uur. Neemt ze van mij over. Dit is Kim Kleisters.
1: Allee ja, zwangering.
2: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

gelibbelen, bijstert. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die eind, het omlet. Splitten de winst en omzet. Splitten

0: ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, sta van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 2:00.
14: VRT Nieuws.
13: Krijg je van Charlotte Kroon.
15: In Antwerpen is een arbeider in levensgevaar. De man van 50 was gevallen tijdens dakwerken aan de kathedraal. Hij hing vast in een veiligheidsharnas, maar hij bleef daarin na de val bewusteloos hangen. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht, zegt de politie.
16: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld bovenop dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, gaan weten we niet.
15: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje. Het wordt overal erg warm en zonnig tot 35 graden. En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, dus er is ook minder opbrengst. Dat zegt andijviekweker Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare.
17: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we ons zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
15: Door de mindere opbrengst mogen we de komende weken en maanden hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. En in het voetbal verlaat Kos Karetsas Racing Genk voor Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt zowat €30 miljoen aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Racing Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is zonnig en warm dus, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag minder warm.
13: Goedemiddag, zonnestralen. Ik hoop dat Jack White het mogelijk geratel van je ventilator overstijgt bij dit hete weer. Ik heb The Recanters, Steady As She Goes.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Jelle stuurt. Hey Pien, hopelijk heb jij een fijne vakantie achter de rug. We gaan steady de middag in. Joepie. Ja, misschien is het voor jou ook dag 1 na een vakantie. Dat is er altijd even in komen, hè, die maandag. Maar ik ben blij met een redelijk zachte landing. Het mag dan wel heet zijn. De zon schijnt in België. En ik heb muziek voor jou van Soltz. I'm moving to the sun. Dat is voor na Ugel en Ultranaté.

Ja, dan moeten alle in zwart geklede festivalgangers ook gedacht hebben. Gisteren op de New Wave 80s dag van de Lokerse feesten met onder andere deze Gary Numan. Die stond daar op de grote kei. En ik lees vanaf seconde 1 was het er boenk op. Met Cars, die heeft hij daar ook gespeeld, Gary Numan. Ga je misschien vandaag nog naar de Lokerse feesten? Vandaag is het een beetje de Ierse dag met onder andere Dropkick Murphys.

0: maar één iemand die mag zingen over het bitterzoete kantje van de zomer. De summertime sadness. Die hoor je zo meteen.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Yellow.
5: Studio Brussel.

terwijl Lenny Lenny ondertussen al wat festivals heeft afgevinkt in België. Het is het nieuwe soloproject van Lennart Korevits. Lenny Lenny, leren wij hem nog een beetje beter kennen. Want speciaal voor de zomer heeft hij een tweede single gelost. She Only Loves You in the Summertime. En het klinkt heel zacht. En

Love Tonight in een Vintage Culture remix. Maar eigenlijk is het van Shouse, hè. Goedemiddag, het is 2:30 en ik heb nieuws voor iedereen die fan is van de Britpoppers van Elastica. Want zij kondigen een comeback aan op Instagram, of ze teasen toch naar iets wat erop lijkt. Het is een band uit de jaren 90, je kent die misschien wel van deze Waking Up. Jaren geleden zijn ze gesplitst en nu schrijven ze de woorden: heb je ons gemist? We've been busy. Achter de schermen heel druk bezig, maar we zijn terug. We're back. Dus keep your eyes peeled, want er komen hele leuke dingen aan. Dat schrijven ze Elastica. Nieuwe muziek waarschijnlijk en misschien een comeback. Dit is Waking Up.

was een prachtig weekend, hè? Supermooi weer. En het goede weer op Campo Solar in Damme heeft ook gezorgd voor een fantastisch zonnig festivalweekend. Ik ga jou op deze maandagmiddag, het is zonnig genoeg voor deze, nog eens terug meenemen naar gisteren, want toen stond daar Arsenal tussen de zonnebloemen op Campo Solar. Dit is Longy.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
2: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Lager. En luider toch. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

En er zijn veel foto's getrokken, hoor. Op het concert van Bad Bunny stond anderhalve week geleden nog in Brussel. We zitten ongeveer in de helft van de zomervakantie. Het is een zeer zonnige editie. Ik heb nog meer zonnige muziek voor jou. Van een andere grote meneer, na Bad Bunny, heb ik Bruno Mars

Reality Awaits. Het nieuwe album van The Strokes is er. Het zevende album al, nota bene. Ongeveer 10 dagen geleden uitgekomen. En deze klinkt echt 100% The Strokes, Lonely in the Future.

0: Need Your Head van Paul Kalkbrenner. En zometeen meer muziek na het nieuws.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
6: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
7: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Charlotte Krul.
8: Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen. Er komt bijvoorbeeld nog geen sproeiverbod of een verbod om je auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller van die maatregelen opgelegd. Maar nu zijn we veel beter voorbereid op lange, droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
9: De eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. En tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
8: Die langdurende droogte heeft ook grote gevolgen voor de landbouw. In de Westhoek zijn de beschikbare bekkens waar water uit kan gepompt worden zo goed als leeg. Landbouwers kunnen alleen nog water uit de leien laten aanvoeren, maar dat is erg duur en dus moeten ze keuzes maken. De consument zal de gevolgen daarvan voelen, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen.
10: Wij hebben nog voldoende water voor onze broccoliteelt die nu volop aan de gang is, maar enkel daarvoor gaan we niet beginnen water geven aan aardappelen. Dit is gewoon echt niet verantwoord. Het is nu echt dag per dag kijken wat we gaan doen met het water die nog voorradig is. Zelfs bij maïs mag je nu zien, de maïs die in korrelvorming zit, zal er te weinig graan zijn. De graanproductie zal ook minder scoren dan voorzien. Zowel bij aardappelen, boontjes, noem maar op, het zal van alles veel te kort zijn.
8: En ons land zal morgen tijdens een spoedzitting van Europese ministers zeggen dat tijdelijke grenscontroles invoeren moet kunnen in uitzonderlijke situaties. De Europese ministers komen samen na de migratiecrisis van vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden er duizenden migranten toe vanuit Marokko en daarbij stierven zeker al 88 mensen. Verschillende regeringen maken zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar tijdelijke grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering nu dus als waarschuwing aan Spanje. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken, kans op onweersbuien ook. En morgen krijgen we nog tot 32 graden maximum, blijft onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het minder warm.
0: Brussel. Zeg, ik heb iets heel leuk gevonden voor de fans van David Byrne die graag fietsen. Dus blijf even hangen als je zijn muzikale tips wil horen. Dat is voor na The Rasmus.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Goedemiddag, 3:06. Ik heb iets leuk gevonden. David Byrne die maakt niet alleen goede muziek, die heeft zelfs ook een hele goede muzieksmaak. En hij deelt die ook heel graag met de wereld. Zo heeft David Byrne een flamenco-playlist, die heb ik op Van Vakantie ontdekt. En zeer recent lanceerde hij ook een biking-playlist. Dus eigenlijk muziek die hij graag luistert op zijn fiets. Dus het is misschien ook een goede tip voor als jij straks naar huis fietst, de biking-playlist van David Byrne. David Byrne is op dit moment nog aan het toeren. We hebben hem vorige maand nog gezien op Rock Werchter. En om zijn hoofd dus leeg te maken, springt hij graag even op zijn plooifiets. Die zit dus mee in de tourbus. Om een toertje te gaan rijden. En dan luistert hij naar zijn eigen biking-playlist. Daar zit muziek in van onder andere Olivia Rodrigo van Mitski. De Amerikaanse Mitski. Maar ook Rosalía. Geen verrassing. Dus toen ik zijn flamenco-playlist ontdekte, dat Rosalía zit erin. En ook James Blake. Zie hem al fietsen, David Byrne. Door de velden van, zeg maar, Rotselaar op zijn fietsje. Zo meteen krijg je zijn favoriete Rosalía ook. En deze dus van James Blake, Trying Times.

Lola van Rosalia, ook in de Biking Playlist van David Byrne. En die vind je online wel onder die naam Biking Playlist, als je de rest van zijn muziek ook wil leren kennen. Ik heb Calvin Harris en Jazzy. Oh.

0: Goedemiddag, er komt nog zoveel muziek aan voor jou. Ik heb Sons met Surfing en ik heb ook iets van op de laatste plaat van Charlie XCX. Heb je die al gehoord?
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen, doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
7: Studio Brussel.

al haar 8e studioalbum, Music, Fashion, Film van Charlie XCX. Maar wel het eerste na het monstersucces van Brad, weet je nog, 2 zomers geleden. Deze camera staat er ook op, gaat over Charlie's relatie met acteren en met films maken. Dingen die ze ook doet. Op dit 8e album al, Camera van Charlie XCX.

een Palestijnse vlag doen wapperen op het podium. Als artiest, dat is een beeld dat amper weg te denken valt op festivals tegenwoordig. Wel, in Singapore is het verboden. En dat bracht de leden van Massive Attack eind juli in de problemen. Ze werden vastgehouden door de lokale politie. Ze werden ook afzonderlijk ondervraagd. En ze hebben daar nu voor de eerste keer op gereageerd. Ze uiten vooral veel ongeloof en verontwaardiging om deze gebeurtenissen. En vooral om het feit dat ze niet echt bij het idee kunnen dat ze simpelweg een vlag in de lucht houden van een staat die toch tot door heel veel landen erkend wordt. Dat dat een wet zou overtreden. Bon. Ik zou zeggen, Massive Attack, kom maar naar België.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1

Everything I Wanted van Billie Eilish. Ik heb een verjaardag te vieren met jou. Allee, het is te zeggen, afgelopen zaterdag werd de debuutplaat van Crowded House 40 jaar. En daarvan ken je deze, hè? Een signature hit, Don't Dream It's Over, van Crowded House. 40 jaar geleden dus uitgekomen op die gelijknamige debuutplaat.

0: to you.
1: Hallo, lieve luisteraar. Deze zomer krijg jij in ons Summer Anthems op Studio Brussel zeer vaak tractaties van nationale en internationale DJ's. Afgelopen weekend hoorde je een guestmix van Jonas Blue. Dat is een Britse DJ en producer die danst, mixt met popmuziek, maakt ook Tropical House, spendeert de eerste dagen van augustus op Ibiza als DJ. Maar hij had ook tijd om een mix te maken voor Studio Brussel. Die kan je herbeluisteren op VT Max bij ons Summer Anthems. Dit is Jonas Blue.

0: Black Wave, What's Good, staan vrijdag op Suikerrock, stuurt Stijn in de app van Studio Brussel. Ik heb nog muziek van Waste voor jou, onze nieuwe lichtingwinnaars van dit jaar. Die staan vanavond in onze Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten.
1: Hey, wij zijn Waste. En je luistert naar Studio Brussel.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
1: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak...
2: Oh. Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet.

0: Goedenamiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
2: Er waren meer verloren gelopen kinderen aan de kust. Want de redders hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen gekregen in vergelijking met vorig jaar. Door het mooie zomerweer waren er ook veel meer toeristen aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor verloren gelopen kinderen onder de 12 jaar. De kustreddingsdienst geeft enkele tips.
3: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
2: En de redders moesten ook 230 keer zwemmers in nood helpen. Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen. Er komt bijvoorbeeld nog geen sproeiverbod of een verbod om je auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller van die maatregelen opgelegd, maar nu zijn we veel beter voorbereid op lange droge periodes. En we hebben ook onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
4: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
2: In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt de brandweer.
5: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
2: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray in Nederland is stilgelegd. En bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 mensen gestorven, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten was het een doelgerichte aanval van het Oekraïense regime op de burgerbevolking, die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland, 25 graden maximum aan zee. Later meer wolken en kans op onweer, morgen tot 32 graden en ook onweerachtig vanaf woensdag frisser.
6: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier file tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook vertragen, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek, 20 minuten trager tussen Beveren en Lillo. Dan ook traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten erbij. Verder niet meer dan 10 minuutjes. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
6: Studio Brussel.
8: In de France.
7: En in de hoop dat jij nog niet bezweken bent onder de hitte vandaag, bol ik graag met jou naar huis. Ik heb muziek van Robin en ik wil weten wie er vanavond naar de Lokerse feesten trekt.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: je maandagmiddag. Ik krijg een berichtje in de app van Studio Brussel van Gert. Die stuurt, hallo dag Pien. Eerste werkdag vandaag na 3 weken verlof. Het was pittig, maar met Studio Brussel erbij was het goed te doen. Gert, we kunnen erover meespreken. Wij zijn ook terug uit congé. En met wij bedoel ik Jos, die hier bij mij in mijn kajuit zit. En ikzelf. Dat is altijd even doorploeteren, hè, als je die eerste maandag terug naar kantoor moet. Maar voor iedereen die dus afgelopen weekend thuis kwam van vakantie. Het regent voorlopig niet. Dat is al een zachte thuiskomst. En dit weekend zijn ook de Lokerse feesten begonnen.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Lokerse feesten, dus vandaag staat de teller daar op dag 4 van de 10. En op het affiche onder andere nieuwe lichtingwinnaar Waste. Die staan in de Clubstudio Brussel, maar er staat ook Therapy en Dropkick Murphys op het grote podium op de Grote Kaai in Lokeren. En in het publiek vind je vandaag onder andere Godfrey uit Sint-Niklaas. Dat is waar, hè, Godfrey?
3: Ja, goeienamiddag. Dat klopt inderdaad. Het weekend overleeft, 3 dagen en nu nog 7 te gaan.
0: Ja, jij gaat voor een combi-ticket, dat wil zeggen 10 dagen. Mag ik dan ervan uitgaan dat het een vaste waarde is voor jou elk jaar, Lokerse?
3: Ja, elk jaar. Sinds 2014 de combi bestaan, gaat elk jaar 10 dagen de marathon. Maar het is, vorig jaar was 50 editie, maar dit jaar de 51ste moet zeker niet onder. Dus het zijn fantastische namen die al gepasseerd zijn en die nog moeten komen eigenlijk.
0: Ja, wat was het hoogtepunt van jouw weekend? Allee, van het weekend?
3: Eigenlijk elke dag de headline. Dus vrijdag hebben David Mariana Ross gehad, diva van 82 jaar. Dan zaterdag was Pommelien, een Nederlandse hoogdag, Pommelien en Loxie Dekker. En ook drum en bass met Hughes in de club. Maar dan gisteravond was echt New Wave zwart. Het was een zwelle dag, maar het was heel zwart op de wei. Met Softcell, Gary Newman en op afsluiten de Human League. Iedereen meezingen met Don't You Want Me Baby. Het was echt fantastisch.
0: Oh, dus,
3: en dat is nog maar 3 dagen. Er moeten nog 7 komen.
0: Inderdaad, vandaag dag 4. Ik vraag me dan af, Godfrey, combineer je dat dan met werken overdag?
3: Nee. Dit jaar heb ik verlof genomen. Het is een marathon. En ik sleurde mijn vrienden ook door om mee te komen. Want sommigen denken aan opgeven. Mijn festival, die Matthias, denkt aan opgeven. Ik sleur hem erdoor. Nee, ik moet alle dagen meekomen. Dus ik draag de vlag en ik neem jullie mee. Ja,
0: wel, dat is de spirit. Ik krijg hier ook een berichtje van Laurens. Die stuurt, ik ga zo meteen ook naar de Lokerse feesten vertrekken. Heel benieuwd naar de scratch. Godfrey, naar waar kijk jij het meeste uit vandaag? Of naar wie?
3: Oh ja, vandaag is vooral Celtic folk rock en alternatief. Sowieso therapie, met Diane gaan goed zijn voor Wolde. En dan vanavond drop ik Murphy, zei mij, de Rosa toe. Daar gaat ook weer luidkeels meegezongen worden. En dat is alleen nog vanavond. Morgenavond is oude Dress Like Boys, gaat weer uitstraat. Dan komt daarna nog de Hi Hi, de Cooks, Tom Adele en Oscar in de Wolves. We hebben dan ook de Streets, die heeft wat tegenwoordig zwangere Gie. Dan gaan we dat weekend hebben zelf Sweet Editors. En dan komt zaterdag nog Lenny Kravitz. En dan zondag ik nog met Los Speakers, die net kan in de normaal.
0: Hebben wij eigenlijk nog wel een programmaboekje nodig met jou, Godfrey?
3: Nee,
0: denk
3: nee,
0: ik
3: niet. Vanavond gaat ook weer dag 4 gaat ook weer de geschiedenisboeken ingaan met meezingers.
0: Voilà. Maar Godfrey, jij klinkt in elk geval nog zeer fris op dag 4 van de Lokerse feesten. Ik draai voor jou en voor iedereen die er naar uitkijkt Rose Tattoo van Dropkick Murphys in een live versie om voor te bereiden op vanavond. Veel plezier, hè?
3: Ik ga vanavond zeker het luidkeels over heel de kaai worden meegezongen.
0: Dat is goed. Ik reken op jou.
1: Studio.

Next Revelation. Met Stronger. Hallo, dit is maandag 3 augustus. En afgelopen weekend was er de Pride in Amsterdam. En die gaat de geschiedenisboeken in als een onvergetelijke editie met als hoogtepunt misschien wel het concert van Madonna, die op haar beurt dan weer plots Kylie Minogue op het podium heeft gehaald. Echt ongelooflijk, voor een dik half uur. Ze hebben samen gezongen, ze hebben ook muziek gebracht van op de nieuwste plaat van Madonna. In Antwerpen komt de Pride er ook aan, hè? Van woensdag tot en met zondag deze week. Dit is Madonna met Vogue.

0: heb nog iets om de maandag na vakantie of de maandag na een heerlijk zomersweekend een beetje aangenamer te maken. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, je mag je nog eens moeien met onze playlist. Ik heb muziek in de aanbieding van op onze prachtige Belgische festivals. Als jij vandaag wil draaien aan de festivalroulette van Studio Brussel, dan heb je toch wel een paar mooie kansen om live muziek uit ons festivalarchief te kiezen. Laat mij weten of je wil meedoen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
3: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: I think we're gonna be okay. Dat zijn goede woorden voor op een maandag.
1: De Festival Roulette.
0: Goedenamiddag, dag chef uit Gent.
2: Hallo, hallo, goedenamiddag.
0: Hoe gaat het met jou? Niet te warm vandaag?
2: Ça va? Ja, toch wel een beetje, hè.
0: Ja, moet je werken of waar heb je uitgehangen?
2: Ja, ik ben aan het werken momenteel.
0: Oké, en hoe zag jouw festivalzomer er al uit?
2: Nog niet al te zot, met twee kindjes. Ik heb Tomorrowland een dagje gedaan en dat was het eigenlijk momenteel.
0: Oké, leuk. Maar Tomorrowland, dat is toch al zeer mooi?
2: Ja, zeker weten, dat was leuk.
0: Je mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Dat wil eigenlijk zeggen dat je inspraak hebt in de playlist. Er komen telkens nummers uit, live tracks, van op een of ander Belgisch festival. En als je zegt, Pien, het is goed, speel deze muziek maar. Ja, dan doe ik dat, hein, chef. Maar je kan nog eens opnieuw draaien. Je hebt in totaal 3 kansen. Het is een beetje gokken, want je kan niet teruggaan. Snap je?
2: Oké, leuk. Ja, perfect.
0: Ja, het is anders, hè. Oké, als jij klaar bent, dan gaan we ervoor.
2: Ik ben helemaal klaar.
0: Oké. Ik ben ook klaar. Dit is jouw eerste fragment.

0: Gaan we voor Valerie van Amy Winehouse. Die heeft inderdaad ooit op een Belgisch festival gestaan. Of wil je nog eens draaien?
1: Ik ga het ook nog eens draaien.
0: Here we go.

0: Wel, gisteren drum and bass van Netsky. Wat denk je, chef?
1: Ja, beide al goed geweest, maar ik had toch nog een rokje wagen.
0: Dat is spannend. Laatste kans.

0: Dat is Linkin Park met Numb.
1: Perfect.
0: Ja, is dat perfect voor jou, Jeff?
1: Ja, goed. Ja, ja, ja, zeker, zeker.
0: Oké, okay, dat is goed. Ik wens je nog een hele fijne zomer en hier komt Linkin Park met Numb.
1: Ja, merci.
0: Ja.
2: Studio.
1: Tada.
2: De festivalzender.
0: En het is met de stem van Chester Bennington. Dan weten we allemaal welke editie dat dit is. Rockwerchter 2017.

0: Costa en Clooney met een zeer belangrijke boodschap. Free your mind. Kladiladi, hè, klap die laptop dicht. Het is al voorbij 4:30. Zeg, maak er een einde dag. Hè. Ik weet zeker dat de fans van Editors 30 oktober in hun agenda met stip hebben aangeduid. Want dan komt hun nieuwe album Surface, Echo and Sound uit. En dit weekend staat dat mogelijk ook wel in je agenda, vet onderlijnd. Want Editors staan twee keer in ons land. Ze spelen zaterdag op Suikerrok en vrijdag op de Lokerse Feesten. Maar, belangrijke boodschap, ze hebben ook een zeer bijzondere verrassing voor de luisteraars van Studio Brussel. En dat ben jij dus. Want ze brengen vrijdag een hele exclusieve luisteravond of luistersessie voor een paar fans. Die het nieuwe album in primeur al mogen beluisteren. Niet vlak voor, want het komt eigenlijk pas eind oktober uit. Samen met de band. Ze zullen er ook bij zijn. Wordt sowieso mega cool en jij kan erbij zijn. Wat moet je doen? Wel, je moet deze week elke ochtend naar deze radiozender luisteren. Dat is Studio Brussel. Tussen 6 en 10 uur maak jij kans op een ticket voor die exclusieve luistersessie met Editors voor jou en voor een plus één. Dus je mag iemand meenemen tussen 6 en 10 uur 's ochtends. Dat is bij Sam de Bruin. Dus dan moet je wel even gewoon je wekker zetten.
1: Studio Brussel.

0: Summer Rush van Editors. Als jij dus als eerste die nieuwe plaat wil ontdekken, nu vrijdag in het bijzijn van de band, dan moet je morgen vroeg je wekker zetten van tussen 6 uur en 10 uur in de ochtend. Slash voormiddag kan je bij Sam de Bruin kans maken op tickets voor die luistersessie. Als ik zeg dat er muziek aankomt van Matt Berninger, dan denk jij misschien... Zeg, Pien, heb je niks vrolijker op deze zonnige maandag? En dan zeg ik, wacht maar, hij zal je misschien wel verbazen vandaag.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Studio Brussel.

0: Bayana van Bakkermat. Zeer zonnig. En dan komt er nog iets zonnig aan. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Van de Hotshot, want de Hotshot die komt deze week van Matt Berninger. Je kent hem van zijn prachtig solowerk, je kent hem ook van The National. Niet per se ja, de meest zomerse nummers, daar moeten we eerlijk in zijn. Tot hij twee weken geleden plots een nieuwe single heeft gelost. Martini me fazzo, vrij vertaald uit het Italiaans, betekent dat geef mij een martini, dikzak. Hij speelde dat nummer trouwens ook al tijdens zijn sterke show op Rock Werchter afgelopen zomer. En fans van Matt Berninger en van The National die noemen dit nummer alvast opvallend vrolijk voor zijn doen. Maar laat mij gerust weten wat jij denkt van onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Martini me fazzo, I can't die. I'm kicking up your door. Matt Berninger, Martini me fazzo.
1: Studio Brussel.
3: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Hero van Foo Fighters. Eén van de nummers van Tomorrowland 2026 is Makina Time van Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hofstad. Het is eigenlijk een beetje een herwerking van Marlon's It's That Time. Dat ga je horen zo meteen. Ze hebben deze editie trouwens ook met z'n drietjes een back-to-back gedraaid op Dreamville, op de camping van Tomorrowland. Hou je vast aan de takken van de bomen voor dit geluid, want het wordt even

0: vrijdag 21 augustus dit meekwelen op Pukkelpop, want Joe komt dan voor de allereerste keer naar België.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival. Samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: Bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival. Samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
2: Ga voor onze frisse promo.

0: Met Charlotte Krul.
1: Er waren meer verloren gelopen kinderen aan de kust. De redders hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen gekregen in vergelijking met vorig jaar. Door het mooie zomerweer waren er ook veel meer toeristen aan zee. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor verloren gelopen kinderen onder de 12 jaar. De kustreddingsdienst geeft nu enkele tips.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
1: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij en op een hete en zonnige dag als vandaag is het extra lastig om te werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw, waar er aangepast gewerkt wordt, zegt de hoofdwerfleider.
3: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Vooral voor de specifieke werken, roofingbranden, betonstorm. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is een heel specifiek en hoge temperatuur met een brander natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar. Die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogte en dan droogt dan beter snel eigenlijk.
1: De Nederlandse brandweer probeert een grote bosbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brandweer is er met 66 voertuigen en 2 blushelikopters. De brand is moeilijk onder controle te krijgen, zegt Roel Pauw van de Nederlandse omroep NOS.
4: Er staat ongeveer 21 hectare, dat is dus ruim 40 voetbalvelden, bos in brand. En wat het blussen lastig maakt volgens de deskundigen is dat het vuur zich door de kruinen van de bomen beweegt. Het staat hier vol met hoge dennenbomen. Die zitten vol met hars en zijn droog. Dus dat brandt als een fakkel. En door de hoogte zijn die boomtoppen iets lastiger te bereiken.
1: En daarna dan naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Daar zijn de rensters onderweg in de derde etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is er al gebeurd vandaag?
5: Wel, Charlotte, dat grillige parcours heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen. Al in de eerste kilometers op een lange klim moest Geretrui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is één renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje is aan het proberen om naar de Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Zij probeert intussen al kilometers lang een gat van een minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zit in het peloton nog alle klassementsvrouwen. En ook Marianne Vos, als haar Visma-ploeg in de komende goede 30 kilometer nog naar de koplopers kan toerijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
1: Dankjewel. Zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag tot 26 graden.
6: Op de Antwerpse ring. Oh, mooi zeg. Ik schrok. Een bult. Oh, geluidje te veel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file tussen Sint-Anna en Linkeroever. Sorry, dat is niet grappig. En Antwerpen-Oost in Berchem is de weg wel vrijgemaakt. Dan ook traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 20 minuten aanschuiven. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten maar. Filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde is dat.
7: Studio Brussel.
8: In de France.
6: Ja, is er iemand die vandaag toch ook een beetje van het weer geniet? Ik heb van smakelijk veel zomerse muziek voor jou op deze maandag. Jean-Paul, Steve Lacy, Another en Miles Kane.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: goede maandagnamiddag. Het is 7 minuten over 5, dan is het maandag. Namiddag, zeker als het zo warm is. Ik wil niet op de feiten vooruitlopen, lieve luisteraar, maar morgen is het dinsdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ja, en dinsdag, dat is op Studio Brussel een hoge dag. Zeker ook voor alle luisteraars, waaronder jij, die dus er deze zomer graag op uittrekken en naar de festivals gaan op onze kosten. Morgen maak jij ook weer kans op tickets voor een paar festivals die hier op de planning staan. Even luisteren.

0: tickets erbij liggen voor onder andere Alcatraz, Weekend Dance, Crossroads in Brussel. En die kunnen morgen van jou zijn dus als je stuurt in de app van Studio Brussel op het juiste moment. Zet gewoon je wekker en luister naar deze fantastische radiozender.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivals.

open gaat en dat jij dan muziek mag kiezen. Stuur maar door als jij al een verzoekje hebt. Hè. Ik weet zeer weinig over de nieuwe Spider-Man film. Want ik heb hem nog niet gezien, maar wat ik wel weet is dat hij het razend goed doet. Er zit heel veel goede muziek in de soundtrack ook. Loser van Tame Impala. Kent een heropleving, duikt ook overal online op. En er zit ook de nieuwe muziek van Steve Lacy in. Deze, oh yeah, zit op de outro van de nieuwe

0: Ik heb een zeer goede reden om jou te trakteren op 8 minuten met Tellica vandaag, want James Hetfield is jarig en ik heb ook nog Mallgrab in de playlist. Zometeen.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider toch. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

Hetfield is jarig vandaag. Je kent hem als de frontman van Metallica. Lead vocalist en gitarist. Die blaast vandaag 63 kaarsjes uit op deze 3 augustus. Geboren in het jaar 63 ook. En als ik naar zijn tourschema kijk, dan heeft hij vandaag ruim de kans om zijn verjaardag te vieren. Dus wij gaan dat ook doen. Dit is Master of Puppets.

0: van Metallica en van dit monumentaal muziekschepsel gaan wij meteen door naar nog een andere, zeer grote hit, iets recenter wel. Ja, er is een nieuw record gebroken. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean is het langstlopend lied op nummer 1 in de charts in de UK ooit. Er wordt gezegd dat daarmee geschiedenis geschreven is. Dat zijn hele grote woorden natuurlijk, die misschien een klein beetje nuance kunnen gebruiken van onze goede vriend Stijn van de Voorde.
1: Oké, laat me misschien beginnen met uit te leggen waarom ik helemaal begrijp dat het een grote hit is. Het is catchy, het is melodieus, er zit een soort van anthem in. En je hebt natuurlijk ook een popprinses en een Britse rockprins die samenkomen. En dat is goed voor het verhaal. En het levert vooral ook een heel goed nummer op. Ik zou wel voorzichtig zijn met het feit dat het zo lang op één staat. Want het staat natuurlijk heel lang op één. Maar vroeger moesten artiesten daar meer voor gedaan krijgen. In die zin dat je vroeger heel lang heel veel singles moest blijven verkopen. Nu moet je heel lang gestreamd worden en dat mag ook rustig door dezelfde mensen gebeuren. Dus het is natuurlijk een heel grote hit, maar de tijden zijn anders en vooral de reden of de manier waarop je op één terechtkomt, dat is helemaal anders. Dus de vergelijkingen met een nummer 1 vroeger of een nummer 1 nu, die gaan niet helemaal op. Kleine nuance, los van het feit dat het dus een zeer goed nummer is, of het tijdloos zal zijn, dat zal over een paar jaar blijken. Maar we kunnen niet tegen zijn, uiteraard niet. Life is music.

0: Wat een leuk Belgisch fietsnieuws. Lotte Kopecky is goed bezig in de Tour de France. Vandaag wordt de derde etappe gereden en Kopecky die schuurt op dit moment verrassend dicht aan tegen de koploopster. Nog een kleine 10 kilometer, maar ik hou het voor jou in de gaten. Ondertussen open ik met heel veel plezier jouw nieuwe stamkroeg. Het Studio Brussel Terras, daar ben je welkom voor een drankje en vooral voor een plaatje. Hè. Laat mij weten wat je graag zou willen drinken en vooral wat je graag in de playlist wil. Dat is misschien nog wel belangrijker. In de app van Studio Brussel.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Hi, this is Ray and you're listening to
9: Studio Brussel.
8: Studio Brussel. Life is music.
10: Life is music.

0: Klik-klak, symfonie van Ray. Hallo, het is tijd. Welkom, dag Richard.
1: Dag Pien.
0: Hoe heb jij deze hete maandag beleefd of overleefd?
1: Met dit slechte weer zit ik het liefst op mijn werk, hè, want hier is het lekker koel door de airco.
0: Vind je dat slecht weer?
1: Ja, ik hou niet van temperaturen boven de 32 graden, dan word ik een hittezombie.
0: Dat is waar, maar hier op de VRT kan het ook soms echt een beetje te koud zijn. Ik zit hier zo'n beetje te rillen in de airco. Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan.
1: Nee, daar heb ik geen problemen mee. Ik heb de vorige hittegolf al gezegd, ik heb liever min 20 en een sneeuwstorm.
0: Ah, oké, okay. Maar Richard, dat is goed nieuws, want je zit hier op het Studio Brussel terras. Een terras waar de temperaturen altijd aangenaam zijn. Jij mag het inwijden vandaag. Welke bestelling mag ik opschrijven voor u?
1: Als drankje voor mij een korenwolf.
0: Oei, wat is dat? Een korenwolf?
1: Dat is een Nederlands wit bier uit Nederlands Limburg.
0: Oké.
1: Ja, en met iedere korenwolf die je drinkt, sponsoren ze ook de wilde hamster.
0: Oh, dat is fantastisch nieuws eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik zal er eentje koud zetten, ik zal er eentje klaarzetten voor jou. Welke plaat mag erbij, Richard, en waarom?
1: Dan mag het Tjoeke Tjoeke Toet Toet liedje bij. En dat is Memories van David Guetta en Kid Cudi. Dat staat in de playlist van Marlon Hofstad op Tomorrowland. En ik dacht van, ik ken dat liedje. Dat is dat Tjoeke Tjoeke Toet Toet liedje. Maar ik kwam niet op de naam. Ik heb het daarna opgezocht en teruggevonden. Maar dat is gekke. Kid Cudi zingt zo op een gegeven moment. Hey. En dan komt dat zo toet toet toet toet toet toet. En dat lijkt zo op Tjoeke Tjoeke Toet Toet. Voor mij is dat het Tjoeke Tjoeke Toet.
0: Oh, Richard, dat is fantastisch. Ik ben ook heel blij dat je het gezongen hebt, want ik kon er zelf niks uit opmaken. Memories van David Guetta en Kid Cudi. Ik ga het spelen voor jou met een korenwolf, hè? Zo was het, hè?
1: Ja.
0: Oké, dat is goed. Veel succes nog in deze hete tijden en geniet ervan.
1: Dat proberen niet te smelten.
0: Ja, dat is een goede afspraak.
2: Het Studio Brussel terras.

0: Studio Brussel Terras, daar ben jij welkom. Daar hoef je niks voor te doen. Je moet gewoon even in de app laten weten welke plaat jij wil horen en ja, welk drankje erbij wil drinken. Hè. Dat is het concept van een terras. Dag, Cato uit Sint-Niklaas.
1: Hey, dag Pien, goedemiddag.
0: Heb jij een leuke zomer, Cato?
1: Ja, ik heb heel veel festivals op de planning.
0: Oké, dus er moeten er nog veel komen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, welke komen er nog allemaal aan?
1: Woensdag en donderdag nog Lokerse feesten, dan combi Pukkelpop en Kramrock.
0: Oké, ja, je bent nog even zoet. Nog meer dan een maand, als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt.
0: Oh, dat is keileuk. Wat wil je graag drinken en welke plaat zou je graag willen horen op Studio Brussel nu?
1: Een hele frisse iced tea met een appelsientje in en veel ijsblokjes met warme weer. Mm-hmm. En strawberry van Equal Idiots.
0: Oh, jij mist Thibaut Christiaanse misschien.
1: Ja, samen met Nona, heel hard.
0: Oh, oké. Maar dat snap ik. Normaal zitten zij hier, hè? Tussen 4 en 6.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Ik ga u een hele frisse iced tea klaarzetten. En ik hoop jou nog te zien op de festivals deze zomer, Cato.
1: Komt zeker goed.
0: Tot snel. Hier komt Equal Idiots voor jou.

0: Bridgers en Lost Boys. Ik wens je een fijne avond. Zeer veel plezier in de festivals. En er zo meteen met Thaïs.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: 6 uur, een goede avond.
6: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
7: Een vrouw van 75 sterft in zee. In de pannen is de vrouw rond 4 uur vanmiddag overleden. Ze was gaan zwemmen in zee en wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in de problemen, zegt burgemeester Wim Janssens.
8: De dame is in de problemen geraakt in het water.
7: Een vrouw van 75 sterft in zee. In de pannen is de vrouw rond 4 uur vanmiddag overleden. Ze was gaan zwemmen in zee en wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in de problemen.

0: Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard, je staat er vlakbij. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zie je?
1: Wel, de brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
0: Door de hitte hebben deze zomer al meer mensen op vakantie in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europe Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. De Noorse Sigrid Hoogstedt heeft de 3e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook de leider in het klassement. En Jonas Maas, Lotte Kopecky kwam wel dichtbij.
2: Ja, een halve wedstrijd lang zelfs heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Hoogstedt te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is overwinning voor die Hoogstedt wel meer dan verdiend, want ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met vooral veel sprinters al op de eerste lange klim van de dag minuten verloren. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld, maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Hoogstedt en achtervolger Kopecky nodig hadden om te kunnen strijden voor die dagzegen. Al moest Kopecky wel nog altijd dus naar die Noorse kampioenen kunnen rijden en dat lukte dus net niet. De Belgische kon Hoogstedt bijna aanraken. Het gat werd dan toch opnieuw groter. En zo kon de Noorse kampioen Sigrid Hoogstedt haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er dan nog eens bovenop.
0: Het is zonnig en warm tot 35 graden. In het binnenland 25 aan zee. Vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag tot 26 graden nog.
3: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
5: Hoe goed was dat festivalweekend alweer? En we gaan het nog wat verlengen. Speciaal voor jou hier in de festivalzender. Dit is Florence and the Machine.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Augustus is begonnen en het luidt op dromen van Pukkelpop dus ook. En daar kan je deze Florence and the Machine zien.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Goedenavond, je luistert opnieuw naar de festivalzender. En ik heb alweer zoveel te vertellen. Want we hebben een heerlijk druk festivalweekend achter de rug. Donderdag is Reggae Geel begonnen. En vanaf vrijdag kon je naar Campus Solar en Lokerse feesten. Was jij er ook bij op een van die festivals? Laat mij dan even weten in de app van Studio Brussel. Ja, heb je daar ook een specifieke artiest gezien? Die supergoed was, let me know. Ik kon zelf bijvoorbeeld niet bij Diana Ross zijn op de Lokerse feesten. Hoe was haar show? Het zag er alleszins zot uit. Ik heb er veel van zien passeren. En die Lokerse feesten die gaan natuurlijk nog door tot en met nu zondag. Het afgelopen weekend was dik uitverkocht. En dat is logisch als je Diana Ross, Pommelien Thijs, de Human League en Softcell op je line-up zet natuurlijk. En in de Clubstudio Brussel kon je daar nog naar onder andere Cassius, Bibi Sec en Cabaret Voltaire. Straks staan daar nog Dropkick Murphys en de Mary Wellepers daar op die mainstage. Maar je kon ook naar Campo Solar dit weekend. Daar was ik zelf voor het eerst op Campus Solar. En wat een mega ontdekking was dat. Hoe mooi was dat vooral tussen al die zonnebloemen en velden. Ik vond dat echt zot. En het was ook een feesteditie dit jaar. Het 10e jaar was het dat ze het organiseerden. En ze hebben meteen een record verbroken. Want ze hebben 28.000 bezoekers gehad. Dat is het meeste ooit. En ook ons gouden trio was daarbij. En zij zijn ook laaiend enthousiast.
3: Hey, Amanda hier. Ik heb net Campo Solar meegemaakt. En wat een ontdekking is dat. Ik durf zelf te zeggen, de beste ontdekking van de zomer. Het is een soort van idyllische mini-Tomorrowland van West-Vlaanderen. Het is heel mooi. Op een heel mooie locatie in de maïsvelden met heel veel zonnebloemen. En de muziek, het is eigenlijk een beetje een mix van alles. En vooral heel veel Belgische en Nederlandse artiesten, wat ik ook wel kan appreciëren. Ik heb bijvoorbeeld Young Yellow gezien, Spinvis, Channel Zero was daar. Er is voor iedereen wat wils. En ik weet 100% zeker, volgend jaar koop ik daar een ticket voor.
0: Als dat geen mega promo is om volgend jaar naar Campus Solar te gaan, dan had je nog Reggae Geel, daar kon je al vanaf donderdag gaan genieten van de chille vibes en vooral van de reggae. En het was de 48e editie dit jaar. En surprise, surprise, wie waren daar ook? Ons Gouden Festival trio natuurlijk.
4: Hey, René van het Gouden Festivalbandje hier. Ik kom jullie even vertellen over Reggae Geel. Want wat een revelatie van een festival was dat. We hebben echt genoten. Het was zo leuk. De zon scheen. En daar kan Reggae Geel niks aan doen. Maar dat hielp wel bij die reggae en die dub vibes die dat er daar dan zijn. Ook leuk. Op de mainstage, als er even geen artiest aan het spelen was, was er een DJ-set. Dat was ook echt zo'n meezingers, een beetje Rihanna, een beetje Beyoncé, ik weet niet, van alles. En dat was superleuk, want je was niet zo verloren dat je dacht, oh nee, er is nu even niks. Je kon gewoon daar gaan dansen, ook in de Dub Forest. Je kon ook gewoon met de mensen gaan praten, want iedereen was zo lief daar. Het was echt een heerlijk festival, waar we volgend jaar zeker en vast terug naartoe gaan.
0: Ze hebben er duidelijk een van de weekends van hun leven op zitten en op Reggae Geel. Daar stond Toerist Le MC voor het eerst. En daar was hij zelf heel blij om, vertelde hij hier al bij ons in de show. Want eigenlijk is hij niet echt een festivallovertje, maar Reggae Geel is het enige festival waar hij wel heel graag vertoeft. Dus dat kwam wel goed uit dat hij daar moest spelen dit jaar. Dit is Horizon. Goedenavond.
1: De festivalzender. Festivals à volonté. Met Win for Life.
5: Is het ook bloes te blijven open? Leg ik mijn neer als misantroop? Was niet voor de liefde van mijn mensen? En gaf ik het allang? Het vertrouwen in de mensheid? Een optimistiek tot gebeter als hoe? Historicus pleit, we beteren gegaan. De grote hoop hebben niks gezien, niks goed. Een brandje neer, een brandtaartje dan. De as zwaait tot in de achtertuin. Bezien ga je politieke

die nog één keer allemaal samen doen en we gaan de Wally Man hier trots maken, oké? Okay? Jullie gaan zingen, we gaan luisteren en genieten. Van vuil naar achter, van links naar rechts, door van bovenhoek. Nou, niet verlegen beginnen, doen, ça va? Het is aan jullie. Alright.

0: Kessje stond vrijdag in Clubstudio Brussel op de Lokerse feesten. Straks hoor je de surprise die Madonna meebracht op het podium op de Pride in Amsterdam na dit.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Minogue. En die Kylie Minogue die was in Amsterdam afgelopen vrijdag, want Madonna nam haar mee op het podium tijdens haar show in AFAS Live voor de Pride. Vandaag is maandag trouwens, en dat wil zeggen dat morgen dinsdag is.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: En dan is er dus opnieuw Ticket Tuesday. De hele dag delen wij tickets uit voor de beste festivals. En misschien kan jij daar wel bij zijn op Crossroads, Alcatraz of Weekend Dance. Want voor die drie festivals hebben we ticketjes in de aanbieding. Daar kan je onder andere deze artiesten zien.

0: Ja, je hoort onder andere Channel Zero, Mile Grab en Marlon Hofstad. En een van die kleppers die je kan zien is dus Sam, de Belgische DJ en producer die na zijn passage op Tomorrowland ook op Weekend Dance te zien is, liever. Zaterdag 15 augustus staat hij daar in Zeebrugge back-to-back met de Duitse Resnik. En misschien sturen we jou er wel naartoe. Gewoon heel goed luisteren morgen en sturen in de Studio Brussel-app. Dit is de Sam Remix van Magnetic.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.

is er plaats voor bazaar. Jazeker. Op Pukkelpop en Kramrock al zeker, want daar kan je ze zien. Straks hoor je de nieuwste van Young Yellow. Je kan hem nu donderdag zien op de Lokerse feesten. En hij komt ook nog naar Suikerrock en Kramrock. Maar eerst mag ik die wondermooie Born Slippy van Underworld draaien in de versie van de Symphony of Unity. Die kon je 4 keer zien, gespreid over die beide weekends van Tomorrowland het jaar. Dat was op zijn minst spectaculair te noemen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

0: Emma van Elden, de legend met alleen maar dikke schijf op zijn naam. En nu te zien zondag op de Lokerse feesten.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het begin van een nieuwe werk- of vakantieweek. Ik hoop voor jou op het laatste. Maar hoe dan ook, krijg je een nieuwe hotshot van ons, want het is maandag. En deze week is die voor Matt Berninger met zijn Martini Mifazzo. Frontman van The National natuurlijk, die wel al een tijdje solo gaat. Je kon hem zien op Rock Werchter dit jaar. En daar speelde hij die Martini Mifazzo trouwens ook al live.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mifazzo,
2: Matt Berninger, Martini Mifazzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Angels van The XX, voor mij toch wel de mooiste headliner van Rock Werchter dit jaar. Turnstile daarentegen is de mooiste, hardste van Pukkelpop dit jaar. En die ga ik nu draaien. En als je naar Pukkelpop gaat en op de camping slaapt en nu al zwaar opkijkt tegen dat sleuren met je grief, goed nieuws, want er zijn Hasselse vrijwilligers die rijden rond met golfkarretjes om je te helpen. En dat voor een vrije gift voor het goede doel. Dit is Never Enough.

blijven zien op Pukkelpop, Turnstile en Never Enough. De jeugd van tegenwoordig die vind je nog op de Lokerse feesten en suikerrok. En hier nu op je radio met witte wijnmuziek. En het is nog maar maandag. Goeie avond.

Ik tap dance haar leven in. Geef alles weer betekenis. Nadat niks haar kon schelen meer. Smash het net, fade de rear. Light it up als een lucifer.

0: Witte wijnmuziek. Dank.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
5: Het is 7 uur, goedenavond.
2: VRT Nieuws.
5: Met Charlotte Krul.
6: Een vrouw van 75 sterft in zee. In de pannen is de vrouw rond 4 uur vanmiddag overleden. Ze was gaan zwemmen in zee en wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
7: De dame is in problemen geraakt in het water, momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
6: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man uit zee gered in de pannen op een andere plaats. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel sterk teruggevallen, blijkt uit cijfers van Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de

0: de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venraai, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
1: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand. En de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker. Want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien. En daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
0: In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugset de derde etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugset pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden, maar ze moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats.
2: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen.
0: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekende contract voor 2 seizoenen. Hij is 41 jaar en komt over van het Zwitserse St. Gallen, waar hij de voorbije 2 seizoenen assistent was. Komper wordt zo voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Zonnig en warm nog, vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het frisser tot 26 graden.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
6: Een dik festivalweekend hebben we erop zitten met nog dikkere line-ups. En de one and only Diana Ross, die was ook in ons land.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Zo vader, zo dochter, want dit jaar staat Violet Grohl op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Goedenavond. Er is veel gebeurd afgelopen weekend en je kon vooral veel horen en zien op die festivals over het hele land. Op Reggae Geel, Campus Solar of Lokerse feesten. En daar in Lokeren vrijdag was het een ongelooflijke hoogdag. En dat kwam allemaal door de one and only Queen Diana Ross. 82 jaar is ze en ze stond op de mainstage van de Lokerse feesten. Wie kan haar dat nadoen? Het is een echte diva. Ze is zelfs 3 keer van outfit gewisseld. En daar mochten geen professionele fotografen foto's trekken van haar passage. En haar dochter Rhonda, die kwam ook op het podium. Die zong daar samen met haar een nummer. En Stef stuurt, wat een ongelooflijke koningin is die Diana Ross. Ik vond het fantastisch om haar nog eens op een podium te zien. Kathleen zegt, ik kreeg meermaals een krop in mijn keel bij haar optreden. Ja, en Bibi Sek, zij had ook de gig of the summer vrijdag, want zij stond samen op het affiche met Diana Ross.
3: Diana Ross is gewoon een levende legende. Het was voor mij de eerste aanraking met discomuziek. Upside Down was een singeltje dat wij thuis hadden, dat ik obsessief luisterde. I'm Coming Out ook. Die drumsolo in het begin heb ik jaren op geoefend om van buiten te kennen. En ook gewoon haar stage presence, haar haar, de outfits, de muziek.
0: Ja, Bibi Sek stond dus in Club Studio Brussel en Diana Ross op die mainstage. Dit is My Old Piano.
2: Studio.
1: Studio.
2: Festivalzender.

Daan staat nog op Krammerok en stond vrijdag op Campus Solar. Karel stuurt 3 dagen Campus Solar achter de rug. Eerste dag sprong Ize eruit, laatste dag kaboutertje Putlucht. En daarnaast waren Channel Zero en Daan in zeer goede vorm. Wel lastig na zo'n 3 dagen op mijn leeftijd. Als je op de camping hebt geslapen, Karel, dan snap ik dat volledig. Ja, het is een aanrader voor je planning van volgend jaar, die Campus Solar. Maar als je nog plannen zoekt voor vanavond, dan moet je naar de Lokerse feesten. Dropkick Murphys en Therapy, die staan daar vanavond. En in Clubstudio Brussel kan je onder andere Waste zien. En deze Mudra Salah, Ierse band die traditionele folk speelt. Ze hebben 1 EP uit, waar ook deze op staat. The Man Who Seeks Pleasure.

0: festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Kom, jello!
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
8: Studio Brussel.

0: nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij? Voor mij.
1: Heb jij nog een plekje vrij in je agenda? Op 2 oktober vooral, want dan komt de nieuwe plaat uit van Fat Dog. Cancel Me, I'm Tired gaat die heten. Net zoals dit nummer, dat ook op die plaat staat. Ze stonden op Doer en Rock Herk deze zomer. En de mensen die erbij waren, waren lovend.

vrijdag 21 augustus in de Wave van Pukkelpop. Charlotte Adigerie en Bolis Poepoel. En als jij niet op Graspop was en het concert van Megadeth dus hebt gemist, of je was er wel en je vond dat niet normaal goed, dan ga je blij zijn als ik je zeg dat ze een tour hebben aangekondigd die in België stopt. Op 23 maart staan ze in Vorst Nationaal. En het is een afscheidstournee, want de band stopt ermee na 40 jaar. Dus als je ze nog wil zien, dan kan je vanaf 7 augustus tickets kopen. Dan start die ticketverkoop. Zo klonken ze op Graspop met Holy Wars.

0: Andromedic en Close to Me kon je zien op Tomorrowland en staat ook nog op Pukkelpop over een paar weken.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Je kon heel veel doen dit weekend. Je kon naar Lokeren voor de Lokerse feesten, naar Geel voor Reggae Geel en naar Damme voor Campo Solar. En Campo Solar, daar kon je onder andere Kaat van Stralen, Jazz Brak, Het Zesde Metaal, Young Yellow en Arsenal zien. Camelia laat al weten in de app dat ze al 5 jaar naar Campo Solar gaat. Love it, de sfeer, zegt ze. Ja, en dat mooie festival Campo Solar vierde hun 10e editie dit jaar met een record aantal bezoekers. 28.000 mensen zijn daar in Damme gepasseerd voor de goede muziek en dat prachtige terrein. De organisatoren noemen het zelf een festivalparadijs. En dat is oprecht niet gelogen. Ik kan erover meespreken. Ik was echt aangenaam verrast. Ongelooflijk. Over alles is daar nagedacht. En ook Ferre was daarbij. Dag Ferre.
3: Hallo, hallo.
0: Hoe goed was jouw weekend daar op Campus Solar?
3: Mijn weekend was heel goed. Fantastisch om te zeggen.
0: En wat vond je van Campo Solar en van de inkleding en de look van het terrein?
3: Ik moet zeggen, we hebben hier bij ons ook een aantal festivals, maar waar Campo Solar eruit ziet, dat heb ik toch nog nooit meegemaakt. Zo'n prachtige natuur omtoven naar een festivalparadijs, het mag echt wel zo genoemd worden.
0: Ja, hè, dat is toch niet normaal. Had je zo'n lievelingsplekje of een lievelingspodium of zo?
3: Ik vond de Playa Solar heel leuk, tussen de palmbomen op het zand.
0: Ja.
3: Dat was echt wel tof. Maar de weg richting de grote tent Hacienda, als je langs alle food chaletjes paddelt, dat is ook wel heel mooi.
0: Ja, je ziet daar zo'n veld en in de bloemen zijn er eigenlijk inkepingen of uitsparingen gehouden voor de tafels waar je kan eten tussen de bloemen. Ongelooflijk. Ik vond die oase ook echt supervet gedaan. Dat is zo'n Japans paviljoentje waar je eventjes met je voeten in het water kon plonsen. Ben je daar geweest?
3: Ja, daar zijn we zeker al gepasseerd.
0: naast al dat moois voor het oog was er ook nog meer moois voor het oor, Ferre. Welke artiesten vond jij goed dit weekend?
3: Er waren er heel veel goed, maar de beste vond ik dan toch Jazz Brak, Customs en Arsenal.
0: En waarom vond je die show zo goed?
3: Goh, Jazz Brak heb ik al een paar keer gezien. Ik vind dat hij gewoon een heel leuke energie naar zijn publiek uitstraalt.
0: Mm-hmm.
3: Customs was de eerste keer. En dat is muziek dat van de ouder komt, maar dat vond ik ook heel tof. En Arsenal is gewoon altijd een feest.
0: Ja, zeker weten. En ik ga Arsenal draaien voor jou verder met Lotuk. Is dat goed?
3: Dat is heel goed.
0: Ik vermoed dat jij volgend jaar terug aanwezig bent op Campo Solar, Ferre.
3: Ik ga proberen een aantal vrienden overtuigen om de overstap te maken naar West-Vlaanderen.
0: Ja. Ah, voilà. Dat zal niet zo moeilijk zijn, denk ik, als je wat foto's toont van hoe de editie er dit jaar uitzag.
3: Het is op de indruk.
0: Ah, heel goed. Kijk, we zien elkaar daar dan, Ferre. Fijne avond, hè.
3: Oké. Top, dankjewel.
0: Salut. Voor jullie ook.
2: Studio. De festivalzender.

0: Zit of Tyler, Ballgame met Live It Down, kan je zien op de zondag van Pukkelpop in de lift. Nu krijg je nog The Streets van mij met Blinded by the Lights. Een opwarmertje voor donderdag op die mainstage van de Lokerse feesten. Jong Yellow en Zwanger Regie staan er ook die dag. The Streets.
1: How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: Dat heeft te maken met kroonvuur, dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
3: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven.
4: Uren duren, dat is niet zomaar uit.
3: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk.

0: verkeer. Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
1: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Thaïs van Beurum.
3: Net over de helft van de zomervakantie en midden in de festivalzomer, want ook het komende weekend staat er zot veel op de planning.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Die actente van Dean Turney zat in zijn set op Tomorrowland en zal ongetwijfeld ook in zijn set zitten op Pukkelpop, daar in die vette booth.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Maar eerst moeten we het nog eens over die New Wave dag hebben op de Lokerse feesten gisteren. Jullie zijn niet normaal enthousiast over die volledig uitverkochte dag. Annelies stuurt: gisteren Lokerse feesten, de New Wave dag. De Human League was top en naast de Human League kon je daar ook Softcell en Gary Numan zien. Dit is Gary Numan met die R.

0: France Electric. En in de Clubstudio Brussel stonden The Glimmers en Cabaret Voltaire. Gary Numan was echt wel een pionier in de Britse New Wave. Maar ook nu heeft hij het nog steeds alles in huis om een oerdegelijke show neer te zetten. En dat laat luisteraar Caroline ook weten.
1: Hey Studio Brussel, Caroline. Gisteren op de Lokerse Feesten was een en al New Wave. En voor mij was het een complete throwback naar mijn wilde jaren 80. Softcell was leuk, The Human League was enorm strak. Maar de grote verrassing voor ons was toch Gary Numan. Wat een show. Loeihard en zo een mix van zijn vroegere hits en zijn nieuwe werk, zo van die donkere, industriële, elektronische rock. Maar het was zo echt fantastisch.
0: Fantastisch dus, die Gary Numan. Zotte legend, dat is hij zeker weten. En zo klonk dat dus live gisteren op de Lokerse Feesten. En als je daar beeld bij wil, kan je de show ook gaan herbekijken. Die staat helemaal op VRT Max. Dit is Gary Numan en Our Friends Electric Live op de Lokerse Feesten gisteren.

Ik heb dat dacht, daar ga ik mij ook eens op smijten, zie. Op die Good Genoeg. Nu is er dus ook een versie met Skepta voor in je playlist. Een beetje hetzelfde verhaal als bij die Talk To Me van Robin. Daar heb je nu een versie met mede-Zweedse popqueen Zara Larsson op. Talk To Me, Zara. En ik hoop dat Zara Larsson deze versie meeneemt naar Pukkelpop op 23 augustus.

0: Amelie Lens en Our Frequency. Het is uitkijken naar vrijdag, dan komt dat nummer Run uit samen met Angèle, dat ook op haar nieuwe plaat Aura zal staan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Maar dat is niet het enige waar je vrijdag naar kan uitkijken, want ook dit weekend staan er veel festivals op de planning. Lokerse feesten nog steeds natuurlijk, maar ook Suikerrock en Alcatraz. Jouw jaarlijkse afspraak met die zware gitaren daar in Kortrijk in gevangenisthema van vrijdag. Tot en met zondag is dat. Ben jij een van die inmates van Alcatraz dit jaar? Laat het mij even weten in de app. En even geleden hadden we de organisatie hier ook te gast in de festivalzender. En Adinda van Alcatraz kon ons al vertellen welke nieuwe dingen we dit jaar op dat terrein kunnen verwachten.
3: Er komt een heuse dead ride over de festivalweide. Zowat 300 mensen per dag kunnen
0: vliegen
3: over de festivalweide. Okay.
0: Ja. Ja, zo'n dead ride, dat is niet het enige zotte dat er te beleven valt op Alcatraz. Aan de merchstand hebben ze ook iets nieuws voorzien.
3: Wij hebben de coolste merchstand ter wereld. Dat is El Hongo. En in El Hongo wordt al onze merch verkocht van Alcatraz zelf. Er is heel veel nieuw materiaal. Dat is ook volledig ingericht in de stijl van de originele Alcatraz-gevangenis.
0: Okay.
3: Maar dit jaar kan je daar ook een miniatuurversie van jezelf laten maken. Laat jezelf scannen daar en daarna word jij geprint in het klein.
0: Alle naar Alcatraz dus voor die dead ride en een miniatuurversie van jezelf of gewoon voor die goeie stevige line-up, want Channel Zero, Primus, Amun-Ra, Bodycount en Aelstorm die staan daar op die line-up. En als je je graag wil voorbereiden op je komst, dan kan je de hele special met Adinda van Alcatraz herbeluisteren op VRT Max. En als je nog geen ticket hebt voor Alcatraz, dan zou ik morgen heel goed naar je radio luisteren, want het is hier dan Ticket Tuesday. We geven een hele dag tickets weg voor Crossroads, Weekend Dance en ook Alcatraz. En daar staat ook deze Lamb of God voor de eerste keer op Alcatraz. Studio.

0: Robert Smith van The Cure. Met Olivia Rodrigo. En What's Wrong With Me. En Olivia die verschijnt zowat overal op het podium bij The Cure. Dus, maar ook bij Smashing Pumpkins.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Hey! Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Dit weekend kan je dus naar de Lokerse Feesten en Alcatraz. Maar ook naar Suikerrock in Tienen natuurlijk. Daar staan al deze kleppers.

0: Je hoort onder andere The Cooks, Editors, Used, Joost en Zwangeregie. Met Studio Brussel gaan we ook op Suikerrock zijn. Wij mogen daar de Box by Studio Brussel hosten. Een stage waar je kan gaan dansen op de beat van de beste DJ's. En ook van onze Nona van Brakel. Zij zal daar ook staan. En Editors, zij sluiten zaterdag de mainstage af van Suikerrock. En raar maar waar, maar het zal voor hen de allereerste keer zijn dat ze op dat festival staan. Maar dat is niet alles. Een dag daarvoor, op vrijdag, organiseren zij een exclusieve luistersessie van hun nieuwe album Surface Echo and Sound. Dat is dus ruim 2 maanden voor de officiële release van dat album. En als je daarbij wil zijn, dan is het simpel. Een hele week lang kan jij een plekje voor die luistersessie winnen. In de ochtend bij collega Sam de Bruin.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

geloof dat na de dood niemand komt echt terug. Dus familie boven alles staat in het groot op rug. Alles wat ik krijg, ja, dat gooi ik stuk. Het leven dat is werken en een hoop geluk. Het leven dat is zo voorbij, zij is de mooiste, zij

0: No way.
1: Ik geloof dat na de dood niemand komt echt terug. Dus familie boven alles staat in het groot op rug. Alles wat ik krijg, ja, dat gooi ik stuk. Het leven dat is werken en een hoop geluk. Het leven dat is zo voorbij. Zij is de mooiste, zij is zo voor mij. Zo veel wou het zeggen, ik nam nooit de tijd. Als ik niks zeg, heb ik zoveel spijt. No way.
2: Hij stond op Campo Solar afgelopen weekend na zijn vakantie in Spanje. Dat vertelde hij daar op het podium. Die immer sympathieke jazz brak. En gelukt.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
3: Je beleeft de festivals
4: bij Studio Brussel.
2: Naast Suikerrock, Lokerso en de Lokerse feesten is er vrijdag en zaterdag ook dat wondermooie festival AFF in de Sea Mine in Genk. Het is de 25e editie al dit jaar. En wat heel fijn is, is dat je opnieuw naar AFF kan dankzij het Pay What You Can principe. En je krijgt in ruil opnieuw heel goede namen zoals AO, Rosie Stewart, Dead Letter, Westside Cowboy en Bleach 93. Ik zeg het u, als je nieuwe muziek wil ontdekken, dan is AFF the place to be. Dat vertelde ook Senne van AFF hier bij ons.
5: AFF staat voor ontdekking. Het is de bedoeling om de headliners van morgen eigenlijk nu al een kans te geven of een podium te bieden. Dus heel veel artiesten die je dit jaar bij ons gaat zien, zullen jullie waarschijnlijk volgend jaar op het podium bij Pukkepop of Rock Werchter tegenkomen.
2: Dit weekend in Genk dus in het klein en volgend jaar op Pukkepop of Rock Werchter, dat kan zomaar. Of dit jaar al, want die Bleach 93 die stond al op Nest van Rock Werchter dit jaar. En als je dat gemist hebt, dan is dat zonde, want dat was super mega goed. Gelukkig kan je nu vrijdag gewoon afzakken naar de Sea Mine in Genk voor hun set op AFF. Dit is Ceiling van Bleach 93.
3: De festivalzender.

You Make Me Fall in Love van Abraham Blue en Ajna. Die Ajna kon je zien op Tomorrowland en ook op Voodoo Village speelt hij back-to-back met Sam op 7 september. Dan heb ik nog deze heerlijke schijf voor jou. Past perfect op jouw maandagavond. Het is eentje van DJ Heartstring met Swim Forever. Mijn summer anthem eigenlijk. DJ Heartstring heeft de boel nog afgebroken op Paradise City in juni.

maken. The Haunted Youth en Forget Me. Ze hebben al heel veel shows gespeeld deze zomer met die nieuwe plaat. En ze staan ook nog op Krammerok. Maar nu heb ik nog Oski met Jean Valerie voor jou. Met Doing Me voor het 14 nieuws van 9 uur. De groetjes aan Tineke. Shit.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. En voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen geraakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woon aan heel mijn bankapp eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè. Dat was de eerste keer. Ik ben meestal alert voor zo'n dingen. Maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
1: Kim heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie. Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het zuiden van Rusland zijn zeker 7 doden, onder wie 3 kinderen en 40 gewonden gevallen in een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Een drone is er neergestort op het strand. Volgens Rusland gaat het om een Oekraïense drone. Het is niet duidelijk of de drone is neergehaald door Rusland. Oekraïne zelf heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn dan weer 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een tankstation, onder wie een jongen van 8 jaar. Op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
1: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun gewassen te laten groeien, maar voor kikkererwten zijn deze omstandigheden.
3: En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
1: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun

0: werd er in de Provence rond de Middellandse Zee werd er begin augustus eind juli geoogst. Vandaag is dat natuurlijk met de klimaatverandering ook wel iets wat vervroegd. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
1: Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
3: When the sun goes down.
4: When the sun goes down.
5: Maandag dat vraagt om een bratwurst en een aperitiefje.

onveilig maakt, kan ik enkel zeggen, Erik, rustig. It's a matter of time. Mocht je tijdens je kermisuitje omgekeerd vast komen te zitten in de G-Force, dan moet je vooral rustig blijven en Jack Johnson's Upside Down neurien.

Country House van Bleu. Een nummer over hoe de mens soms denkt dat in een boerengat wonen de oplossing is voor al je problemen. Maar uiteindelijk dan gewoon blijkt dat een boerengat ook maar een zwart gat is waar je dan in terechtkomt. Tenzij je uiteraard over een Shetland pony beschikt met de naam Patrick. Dat maakt denk ik heel veel goed. Dat laatste zijn vooral mijn woorden en niet die van Bleu.

Want laten we nu eventjes heel eerlijk zijn. Die beren in de lucht, die lijken allesbehalve op beren. En je krijgt dan vaak als tip mee, ja, je moet het pannetje zoeken en iets verder is dan een groter pannetje. Noem die fucking beren dan gewoon de grote en de kleine pannenkoekpan of groot en kleine creusetpot. Dat lijkt me iets logischer. Of toch voor het plebs, waaronder ik mezelf reken. Dit zijn de soepdraken trouwens. Of soepdragons.

dat ik het niet weet, Young Yellow. Als je niet weet trouwens wat je de komende 6 minuten en 26 seconden met je leven moet aanvangen, heb ik hier wel een paar suggesties. Je kan een

Nog nooit kwam een zonsondergang zo mooi tot zijn recht hier bij ons in de studio. Dus bij deze dikke merci, Sunset van Kamfoufanik. Geen paniek, mannen. Ik ben hier niet om je een nieuw Telenet-abonnement aan te smeren. Ook al klinkt dat zo. Zeker met dit muziekje op de achtergrond. Je krijgt de douw van mij.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
6: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
7: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
6: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.770 bevestigde gevallen geregistreerd en zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
8: Vandaag is het warm, hè, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegvriezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
6: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land en dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
9: Iedereen dacht, ja, een tropisch

0: Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel.

Ik ook trouwens. Je hoorde niet Ronnie, Bruno of Jos, maar wel Dirk en Fuck Up. Laatst deed ik zo'n kleuranalyse. Dat is wanneer er lapjes stof naast je gezicht worden gehouden om zo te zien welke kleur jou het meest doet stralen. En dan kijken ze altijd of je zilver of goud bent. En nu blijkt helaas dat dit nummer van Harry Styles helemaal niet op mijn lijf geschreven is. Ja mannen, ik ben dus zilver.

Mocht je toch nu weten wat hij zegt in deze Across the Delta, laat me weten in de app. Wanneer jij leert autorijden en je rijinstructeur die praat over zijn geluks-t-shirt van INXS en die draagt deze dan ook op je examen en jij slaagt, dan weet je dat je instructeur een blijverken is. Bij deze dus een dikke, vette shout-out naar Ludo. Dit is voor jou, Suicide Blonde.

Diplo, Love to the World. Het is 3 augustus. Dat is blijkbaar de dag van de watermeloen. En daarom krijg je van mij een lekker sappig stukje Big Thief.

café-uitbater meer zingt dan de klanten en het Céline Dion on repeat is, wel, dan kan Frankie Rizzardo je aanraden om naar Shinjuku te trekken. Dat is een Japanse stad met karaokebars à volonté. En ook toevallig de titel van dit nummer. En als Japan iets te ver is naar je goesting, mag je ook gewoon altijd hier wat blijven meezingen. En dat kan het all night long. En dat met David Bowie.

0: Brussel.
1: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt, maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
1: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Trio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Daniel Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
2: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
1: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo naar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
3: Ze zouden aan alles hebben gekund, ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Dus dat was de eerste keer. Ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
1: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
1: Kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
2: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
1: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.